0: WK-ticket. Het was het hoogst haalbare, zegt hij. De Oranje-Leeuwinnen wonnen met 3-1 van Polen, maar hadden niet genoeg punten in de pool voor directe plaatsing. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken nog een paar buien over het land en het koelt af tot een graad of 10. Overdag opnieuw buien en behoorlijk fris voor de tijd van het jaar. De maxima liggen tussen de 14 en 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Dit is jouw Twente. Altijd en overal. Leuk dat je erbij bent. Twente FM. Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker. Ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Er slapen toch weer mensen buiten bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel. Het gaat om 12 mensen die de bus naar de nachtopvang in Rode hebben gemist. Een hulporganisatie heeft tenten voor ze neergezet. Het AMAS-centrum in Ter Apel zit al 3 weken aan het maximum dat ze kunnen opvangen. De gasvoorraden worden niet snel genoeg bijgevuld, waarschuwt de GasUnie in de Telegraaf. Ze missen te weinig urgentie bij het kabinet. De gasvoorraden zijn nu pas voor een vijfde gevuld. Door de hoge energieprijzen aarzelt Nederland om nu gas in te kopen, terwijl dat normaal in de zomer erg goedkoop is. AI zorgt niet altijd voor productievere werknemers, zeggen onderzoekers in het FD. Zo nemen AI-chatbots veel werk over van bijvoorbeeld klantenservice-medewerkers, maar de medewerkers die overblijven krijgen dan wel weer veel moeilijkere vragen die AI niet kan oplossen. Het verschilt dan ook per geval of AI een toevoeging is of niet. En iemand in België is schathemeltje rijk geworden. Hij won de jackpot van een grote loterij, die stond op 175 miljoen euro. Het is het hoogste bedrag dat ooit is gewonnen in België. Het oude record stond op 168 miljoen, 10 jaar geleden. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken nog een paar buien over het land en het koelt af tot een graad of 10. Overdag opnieuw buien en behoorlijk fris voor de tijd van het jaar. De maxima liggen tussen de 14 en 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Luister voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Gemeenten moeten strenger handhaven als mensen de taal niet goed spreken. Dat zegt minister Aartsen van Werk en Participatie in de Telegraaf. De regel is dat als mensen niet goed genoeg Nederlands spreken, ze worden gekort op hun uitkering. Maar in de praktijk gebeurt dat bijna niet. Amerika en Iran voeren over en weer vergeldingsaanvallen op elkaar uit. Amerika voerde vannacht een tweede golf van aanvallen uit in de buurt van de straat van Hormuz, waarop Iran een Amerikaanse legerbasis in Bahrein bestookte. Het conflict is weer opgeleid nadat Iran gisteren een Amerikaanse legerhelikopter neerhaalde. Een groot deel van Mexico's stad ligt plat door protesten aan de vooravond van de openingswedstrijd van het WK voetbal morgen. Zo worden er bijvoorbeeld wegen geblokkeerd. De protesten hebben niet zozeer met het WK te maken. Zo grepen leraren het WK aan om extra aandacht te krijgen voor hun zaak. En Kroatië heeft ook dit jaar de duurste campings van Europa, meldt het AD. Je betaalt er gemiddeld €78, twee keer zoveel als in Nederland. Volgens een campingspecialist komt het doordat steeds meer mensen naar Oost-Europa op vakantie gaan en camping-eigenaren ook steeds meer investeren in luxe voorzieningen, zoals waterparken. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vandaag een wisselvallige en frisse dag met stevige buien en maxima van 14 tot 17 graden lijkt het eerder herfst dan zomer. De wind is matig en komt uit het westen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten. Ja.
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Tientallen goedgekeurde medicijnen die in het buitenland al beschikbaar zijn, zijn dat nog niet in Nederland, meldt het AD. Het gaat vooral om medicijnen tegen kanker. Dat komt omdat de overheid eerst onderzoekt of een nieuw medicijn toegevoegde waarde heeft. En dat duurt gemiddeld bijna 2 jaar. In Hellendoorn in Overijssel is een jongen overleden na een ongeluk. Hij werd aangereden door een bestelbus. Hij werd nog gereanimeerd en er werd onder andere een traumahelikopter uit Duitsland ingevlogen, maar dat mocht niet meer baten. De chauffeur van de bestelbus is aangehouden en wordt verhoord. De gasvoorraden worden niet snel genoeg bijgevuld, waarschuwt de GasUnie in de Telegraaf. Ze missen te weinig urgentie bij het kabinet. De gasvoorraden zijn nu pas voor een vijfde gevuld. Door de hoge energieprijzen aarzelt Nederland om nu gas in te kopen, terwijl het in de zomer normaal erg goedkoop is. En Amerika verwacht dat de muur op de grens met Mexico eind volgend jaar af is. Het is een belofte waar president Trump al bijna 12 jaar aan vasthoudt. Hij wil met de muur voorkomen dat illegale migranten vanuit Mexico naar de Verenigde Staten komen. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vandaag een wisselvallige en frisse dag met stevige buien en maxima van 14 tot 17 graden lijkt het eerder herfst dan zomer. De wind is matig en komt uit het westen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Er hebben toch weer mensen buiten geslapen bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel. Het gaat om 12 mensen die de bus naar de nachtopvang in Rode hebben gemist. Een hulporganisatie heeft tenten voor ze neergezet. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit al 3 weken aan het maximum dat ze kunnen opvangen. De gasvoorraden worden niet snel genoeg bijgevuld, waarschuwt de GasUnie in de Telegraaf. Ze missen te weinig urgentie bij het kabinet. De gasvoorraden zijn nu pas voor een vijfde gevuld. Door de hoge energieprijzen aarzelt Nederland om gas in te kopen, terwijl dat in de zomer normaal erg goedkoop is. Amerika en Iran voeren over en weer vergeldingsaanvallen op elkaar uit. Amerika voerde vannacht meerdere aanvallen uit in de buurt van de straat van Hormuz. Iran bestookte een Amerikaanse legerbasis in Bahrein. Het conflict is weer opgeleid nadat Iran gisteren een Amerikaanse legerhelikopter neerhaalde. En de Oranjevrouwen zijn nog niet zeker van een plek op het WK van volgend jaar. In een kwalificatiewedstrijd wonnen ze met 3-1 van Polen, maar dat was niet genoeg om de pool te winnen voor de rechtstreekse plaatsing. De voetbalsters moeten zich daarom gaan plaatsen via de play-offs. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vandaag een wisselvallige en frisse dag met stevige buien en maxima van 14 tot 17 graden. Lijkt het eerder herfst dan zomer. De wind is matig en komt uit het westen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsen.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsen.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
6: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
7: Zoek je al tijden dat ene motoronderdeel? Aanstaande zondag is er naast de reguliere markt ook een bromfiets- en onderdelenmarkt in Weerselo. Vanaf 12 uur show en verkoop van bromfietsen, motoren en onderdelen. Vind je misschien net dat ene onderdeel? Kom je met een bromfiets, heb je zelfs gratis entree. Weerselozemarkt.nl.
0: Twente FM Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Als er nieuwe medicijnen op de markt komen, dan moeten Nederlanders daar veel langer op wachten dan andere Europeanen, meldt het AD. Dat komt omdat Nederland na een Europese goedkeuring het middel nog een keer wil testen. Het verrangen is dat een paar van die medicijnen in samenwerking met Nederlandse ziekenhuizen is ontwikkeld. Er is vannacht weer een bus met asielzoekers vertrokken naar de tijdelijke opvang in Rode. Daar kunnen maximaal 150 mensen opgevangen worden nu het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. 12 mensen misten de bus en sliepen buiten. Voor hen werden tenten geregeld door een hulporganisatie. Het was even rustig, maar Amerika en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika begon daar gisteravond mee omdat Iran een gevechtshelikopter zou hebben neergehaald. Iran sloeg daarop terug door drones op een Amerikaanse basis in Bahrein af te sturen. Wat voor schade de aanvallen hebben veroorzaakt is niet bekend. En een Canadese piloot heeft jarenlang gevlogen zonder het juiste vliegbrevet, meldt een Canadese zender. Hij zou bijna 17 jaar lang honderden vluchten voor Air Canada hebben uitgevoerd. De man wordt verdacht van fraude en het bezitten van valse papieren. De luchtvaartmaatschappij zegt dat passagiers nooit gevaar hebben gelopen. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vandaag een wisselvallige en frisse dag met flinke buien. Daarbij wordt het maximaal 17 graden met een matige wind. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een eerste dagelijkse file in het oosten van het land. En die staat op de A50 Arnhem richting Os. Tussen Knoopert Ewijk en Ravenstein. 5 kilometer file rijden met 5 minuten opgehaald. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM. In samen.

0: Sam Fender, Olivia Dean en Rain Me In.
1: Dit is de Twente Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Welkom, het is een nieuwe aflevering van Twente wordt wakker van deze 10e juni. Het is 13 over 7 en vandaag op deze dag, 10 juni 1947, Saab produceert zijn eerste auto.
1: Vandaag in het nieuws.
0: FC Twente en Hoffenheim die hebben een overeenstemming bereikt over de transfer van Mats Ros naar de Duitse club. De 20-jarige linkerverdediger uit Groenlo die maakt per direct de overstap naar de nummer 5 van de Bundesliga. Het is de grootste transfer in de geschiedenis van de club in Enschede. Een bedrag van 16 miljoen euro is ermee gemoeid. Handen wrijvend kijkt men ernaar. En met Klassiek in de Parken in Hengelo er op zondag 12 juli een nieuw evenement bij. Stichting Bernards Ontmoeting strijkt die dag neer in de park van Bataafskamp. Lees het na op 120.nl. En een fatbiker en dienstpassagier zijn gewond geraakt bij een aanrijding met de auto aan de schoolstraat in Almelo. Die zijn met spoed naar het ziekenhuis overgebracht. Het tweede slachtoffer moest eerst worden gestabiliseerd. Voor de rest na te lezen op 120.nl. En ook op de Hoofdstraat in Overdinkel, daar is gisteravond ongeval geweest met een vetbiker en een personenauto in dit geval. De vetbiker die zou na de aanrijding zijn opgestaan en de plaats van delict hebben verlaten. De politie onderzoekt de toedracht van het vertrekken van de vetbiker. Goedemiddag, buien. De buien, dan krijgen wij hagel, onweer en windstoten, het is niet anders. En het ligt vandaag rond de 17 graden, bijna zomer.

0: Lisa Stansfield op Twente FM en Real Thing. Straks gaan we naar een toneeluitvoering. Jong Lonneker. Daar gaat alles over vertellen. Vanochtend ook de Dom voor Danloop. En we gaan het hebben over Straatmuziekfestival in Almelo.
1: Twente wordt wakker. Vandaag de dag dat.
0: En nu de nieuwsfeiten van Waleer. Het is 10 juni en vandaag op deze dag in 2001... de oprichting van de politieke partij Leefbaar Nederland. De partij wil meer kiezers macht geven door staatskundige hervormingen. 2001 gebeurde dat op deze dag. 1985, de Coca-Cola Company herintroduceert na veel protesten... de oudere, wat zoete formule Coca als classic Coca-Cola. De traditionele cola had enkele maanden eerder plaats moeten maken voor New Coke. En dat werd teruggedraaid. 1975, de Tweede Kamer kiest de F-16 als opvolger van de Starfighter. En 1968, gastland Italië wint het EK voetbal door Joegoslavië in de finale met 2-0 te verslaan. Italië dus Europees kampioen 1968. Dat einde van de Zesdaagse Oorlog in 1967 op deze dag. Midden-Oosten, Israël, Egypte, etc. En 1947, Saab introduceert zijn eerste auto. Die rolde van de band op deze dag, 10 juni 1947. Dan 1944 in het Franse dorp Oudour-sur-Glane worden bijna alle inwoners, en er zijn er 642, afgeslacht door een SS-bataljon. Oorlogsnieuws, afgrijzelijk. En 1943, ook midden in de oorlog, maar hij deed het wel. Laszlo Bajró die vraagt octrooi aan op de balpen. En een groot deel van de bevolking van Lidicië die wordt in wraak op bevel van Hitler uitgemoord. Dat is in Tsjechië. Het Tsjechische dorp wordt gebuldozerd, ook in de oorlog 1942. Er staan geen aantallen bij, maar dat lijkt me net zo vreed als in Frankrijk. Dan Italië verklaart de oorlog aan Frankrijk en de Verenigde Staten, ook zeg maar het Verenigd Koninkrijk. Dat is in 1940 op deze dag. En de anonieme alcoholisten worden in New York opgericht. Het is 1935. Dan de top 40, die was gedateerd op deze dag in 1989, 10 juni. De binnenkomers van die lijst als volgt. Op 30, Hand on Your Heart van Kylie Minogue. Op 29, Little Jackie Wants to Be a Movie Star van Liza en Cult Jam. En als ze nu binnenkomen, Marina van Rocco en de Canations op nummer 22. Maar er was ook een binnenkomer op nummer 31.

David Hasselhoff. Hij was toen bekend ook van Baywatch, uiteraard. En I'm Looking for Freedom. Uiteindelijk wordt het nummer 22, staat 6 weken in de top 40. En die kwam binnen op deze dag in 1989 alweer. Op nummer 31. Dan de top 3 van deze dag. If You Don't Know Me By Now van Simple Red op 3. Op 2, I Want It All van Queen. En op nummer 1 blijven staan Me, Myself and I van De La Soul. De nummer 1 van 10 juni 1989.

0: Dark Before the Dawn hier op Twente FM. Straks dus gaan we naar Lonneker. We gaan ook nog richting 6 op rij. 6 platen zonder praten, daar wilde ik heen. Heb je leuke suggesties zometeen om 9 uur die we kunnen draaien? 6 op rij, laat het even weten via de 1 Twente app of via twentefm.nl. Rechterbovenzijde linker icoontje. Straks het streeknieuws.
1: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
2: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
3: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het streeknieuws.
0: Het is 7:30, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs.
0: Dag Daphne.
5: Nieuwe medicijnen zijn voor Nederlanders veel later beschikbaar dan voor andere Europeanen. Dat komt volgens het AD omdat na een Europese goedkeuring de Nederlandse overheid er ook nog eens naar wil kijken. Gemeenten moeten strenger controleren of mensen in de bijstand die uit het buitenland komen wel genoeg Nederlands kunnen spreken. Minister Aartsen vindt dat er niet genoeg op gecheckt wordt, schrijft de Telegraaf. En vannacht hebben opnieuw mensen buiten geslapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het gaat om 12 asielzoekers die de bus naar de tijdelijke nachtopvang in Rode misten. Omdat de nacht erg koud was, werden er tenten voor ze neergezet.
0: Dankjewel, Daphne. Rutger, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Museum Natura-docent in Denenkamp zit in grote financiële problemen. Er is dit jaar €80.000 nodig van de gemeente Dinkeland om het museum overeind te houden. In 2024 ging de toekomst van Natura-docent ook al aan een zijden draadje. Ook toen kreeg het museum financiële steun van de gemeente. Museum zegt nu een nieuwe business case op te willen zetten, waarbij ook de Dino World Experience wordt aangetrokken. Dat moet voor meer bezoekers zorgen. De nabestaanden van een overleden man uit Wierden willen het lichaam weer laten opgraven. Ze willen namelijk alsnog opheldering over de doodsoorzaak. De man verbleeg in zorgcomplex het Wedevoort in Wierden, van wie meerdere bewoners onder verdachte omstandigheden ernstig ziek werden. Onduidelijk is nog wanneer de opgraving plaats gaat vinden, want tegen de vergunning kan nog wekenlang bezwaar worden gemaakt.

0: En de doopskamer in Glanenbrug houdt deze week extra inloopmomenten voor inwoners die vragen hebben naar de windhoos van afgelopen donderdag. Bewoners kunnen er terecht voor informatie over schade, verzekeringen en praktische hulp. Ook wie behoefte heeft aan een gesprek of contact met buurtgenoten is welkom. Je leest er meer over op onze website 120.nl. En dan het weer voor Twente. Het wordt aan de kille kant vandaag met een graad of 17. Vanmiddag kan het lokaal ook flink gaan regenen. En ook de komende dagen blijft het koud en onstuimig.
1: Dankjewel, Rutger. We gaan even naar het wegdek. Weinig te beleven. Het is ruim baan op dit moment. Het lijkt wel vakantietijd op een of andere manier. Maar gelukkig, er staat er een. Die is net binnengekomen, de N35. Tussen Nijverdoorn de Oost en Wierdewest. 3 minuten over 2 kilometer langzaam rijdend verkeer. Voor de rest is de weg nog schoon. Hoe is het dan met de snelheidscontroles? Nou, ook daar ligt iedereen nog in bed, dus het is allemaal lekker.

0: 17 graden vandaag. Nou ja, dat noemen we in het voorjaar noemen we dat lekkere temperaturen. Lekkere voorjaarstemperaturen noemen we het kil en koud. Geniet er lekker van. Prachtige blauwe luchten vanochtend. En nou, vanmiddag weer buien. We moeten het er lekker mee doen. En dit was daardoor ook Jonas Blue, Emma Leave en The Edge of Desire. Hier op Twente FM. Gisteren hadden we een oproep voor vrijwilligers voor het hospice. En thuisinzet, dat deed Isabel Ott. En Isabel die weet precies hoe het zit.
1: Wij zijn op zoek naar vrijwilligers voor zowel het hospice in Enschede als de thuisinzet van Leendert Schriel. Wij bieden zorg en ondersteuning aan mensen in de laatste levensfase. En dat doen we dus zowel in het hospice als bij de mensen thuis. En dat is alleen maar mogelijk met de inzet van vrijwilligers. En momenteel hebben we er een beetje te weinig. Dus vandaar zijn we blij dat we even op de radio mogen vertellen dat we vrijwilligers nodig hebben. En dat we graag willen dat mensen zich... dat ze komen kijken bij ons om te zien hoe dat is. Wat we vaak horen van mensen die zich aanmelden voor vrijwilliger... is dat ze eerst denken van oeh, wat spannend allemaal en wat zwaar. En als ze dan een poosje hebben meegedraaid, dan denken ze... jeetje, het is hier gewoon hartstikke gezellig en leuk. We hebben een hospice in Enschede. En de thuisinzet van Leendert Schriel, dat is in Enschede en in Haaksbergen.
0: En je kunt verder kijken op hospice-enschede.nl. Hospice-enschede.nl om je aan te bellen. En om een keer proef te komen lopen. Aldus Isabel Ott. Twente wordt wakker, maar nu Wreck-A-Bone Man. Dit is Crossfire.

0: Wie zijn er vandaag jarig?
1: Een greep bij de verjaardagslijst. Onder andere jarig vandaag. Hij staat op de kalender. Gert-Jan Knoops. Hij wordt 66. De advocaat. Mentje van Keulen is jarig vandaag. De schrijfster. Zij wordt 80. En Maxi Priest wordt 66. Dan hebben we Mark Shaw. Die is van Ten Jericho. De zanger wordt 65. En Margreet Spijker van de televisie. Nieuwslezer. Nieuwslezeres. Ooit is bij RTL 4. Wordt 62. Reinoud Oerlemans. Onder andere jarig. Wordt 55. En ook Faith Evans. Is jarig vandaag. Wordt 53. En 82 wordt Benny Gallagher van Gallagher & Lyle.

Gellner en Lyle draaiden we. I Wanna Stay With You. En dat had alles uit te staan met het feit dat Benny Gellner vandaag jarig is. We zeggen gefeliciteerd. En maak er een mooie dag van op deze woensdag. Eens even kijken of we nog wat geluid kunnen krijgen. Want we zijn op zoek naar Daya. En Daya gaat ons alles vertellen over een toneelstuk. Tenminste, dat hoop ik althans. En anders houdt het feest op natuurlijk. Kijk eens aan de ouderwetse telefoonlijn. Die is ook lekker natuurlijk. Altijd goed op deze vroege ochtend. Deze woensdagochtend. Ja. Nou, zo niet dan niet hoor. Ik vind het ook prima. Gaat om een toneeluitvoering in Jong Lonneker. Maar daar zijn ze druk aan het oefenen vanochtend. Weinig geluid in deze. Nou, dan houdt het op. Feest. Vraag eens, moet het nou, hè? Ja, dat is

Het is Robert van Hemert en die andere heet Donnie, uiteraard. Donnie met zijn ploppende plop. Op deze woensdagochtend wordt vandaag, vanmiddag weer regenachtig. Houden we er even rekening mee wat onweersklappen kunnen er voorbij komen. Het valt allemaal mee de laatste dagen. Tenminste, ik heb nog geen onweersklap gezien. Ziet er allemaal dreigend uit. Mooie luchten trouwens. En de temperatuur rond de 17 graden. Daar moeten we het vandaag mee doen. Oké, Lonneke is onbereikbaar. Jammer. Gordijnen blijven dicht. Het is niet aans op deze woensdagochtend. Het ging over het toneel. Nou, bij deze. En mocht je zelf wat te melden hebben, laat het even weten via de app. Dat kan via de 120-app of via twentefm.nl. Rechterbovenzijde linker-icoontje. Straks gaan we het hebben over de samenwerking tussen Kwik en Impuls Oldenzaal. Wat gaat Kwik onder andere doen? We horen het straks van Eddie Gellever.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Je kan hem ook gewoon lager zetten. Ja.
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Van fundering tot nok. Van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Wanneer er een nieuw medicijn op de markt komt, dan moeten Nederlanders er langer op wachten dan andere Europeanen. Dat is vooral het geval bij kankermedicijnen, meldt het AD. Reden is dat als er een Europese goedkeuring is, de Nederlandse overheid er ook nog eens naar wil kijken. En dat kost tijd. Minister Aartsen wil dat gemeenten strenger gaan controleren of mensen in de bijstand die uit het buitenland komen wel genoeg Nederlands kunnen spreken. Zo niet, dan moet hun uitkering omlaag, meldt de Telegraaf. Die regel bestaat al, maar in de praktijk doen gemeenten er weinig mee. In Ter Apel hebben vannacht 12 mensen buiten geslapen. Ze misten de bus naar Drentse Rode, waar de tijdelijke nachtopvang is geregeld, nu Ter Apel vol zit. Mensenrechtenorganisatie Migrate zet de tenten voor ze op. Eergisteren sliepen ook al mensen buiten bij het aanmeldcentrum. Ook zij kwamen te laat voor de bus. De spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten lopen opnieuw op. Amerika voerde luchtaanvallen uit op Iran nadat een Amerikaanse gevechtshelikopter werd neergehaald. Iran sloeg daarna terug met aanvallen op Amerikaanse bases in Bahrein, Jordanië en Kuwait. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vandaag een wisselvallige en frisse dag met flinke buien. Daarbij wordt het maximaal 17 graden en er staat een matige wind. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het oosten van het land op de A35 Almelo richting Enschede. Bij Hengelo Zuid 4 kilometer, file met 5 minuten vertraging. A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein 10 minuten oponthoud. Er is een ongeluk gebeurd op de N348 Zutphen richting Deventer. Bij Epse 3 kilometer met bijna een half uur vertraging. En tenslotte de N18 Zevenaar richting Duiven. Voor de aansluiting met de A12 staat 3 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker.

0: Stars en I Just Might. Goedemorgen.
1: Dit is de Twente Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Deel 2 van de show van deze 10e juni. En vandaag op deze dag werd de Saab voor het eerst geproduceerd. Hè? Die produceert zijn eerste auto in 1947.
1: Vandaag in het nieuws.
0: FC Twente en Hoffenheim die hebben een overeenstemming bereikt over Mats Rots. Die gaat naar de Duitse club. De 20-jarige linkerverdediger die maakt per direct de overstap richting de Bundesliga. Het is de grootste transfer in de geschiedenis van FC Twente. 16 miljoen euro is ermee gemoeid. En met klassiek in het park krijgt Hengelo er op zondag 12 juli een nieuw evenement bij. De stichting Bernhards Ontmoeting strijkt die dag neer in het park van de Bataafskamp. Lees erna op 120.nl. Een aantal ongevallen met wat fatbikes. In Almelo bijvoorbeeld, daar is een fatbike en dienstpassagier gewond geraakt bij een aanrijding met een auto. Ze zijn met spoed naar het ziekenhuis overgebracht. En op de Hoofdstraat in Overdinkel zijn gisteravond een fatbiker en een personenauto met elkaar in botsing gekomen. De fatbiker die zo na de aanrijding zijn opgestaan en de plaats van het ongeval hebben verlaten. Later, zonder me wat te zeggen. De politie onderzoekt de toedracht en de omstandigheden waaronder de fatbiker is vertrokken. Ik ben ook wel benieuwd, eerlijk gezegd. Vanmiddag weer buien. De buien, dan daarbij kunnen hagel- en windstoten ontstaan en zelfs onweer. En de temperatuur vandaag op deze woensdag rond de 17 graden.

0: Guys, you know, het is niemand minder dan Duran Duran hier op Twente FM op deze mooie, toch wel woensdagochtend, ondanks dat we wat minder weer voorspellen. Hou er even rekening mee vanmiddag met wat onweer en dat soort zaken, maar ik zou zeggen, kijk zelf naar buiten en dan gaat het allemaal goed komen. Zeg, er is een samenwerking ontstaan, onder andere met Impuls en Quick 20. Eddie Gelleuven, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Van Quick 20, welkom, welkom. Wat gaan we meemaken? Want er is een behoorlijke samenwerking opgezet, hè?
1: Ja, de samenwerking die loopt al een tijdje. Die hebben we nu eigenlijk geformaliseerd, zeg maar. Dus we hebben nu daadwerkelijk de intenties ook op papier gezet. En Impuls is met allerlei projecten al actief bij Quick 20 op dit moment. Voor vrijwilligers en voor mensen en voor doelgroepen. En wij als Quick 20 willen heel graag ons sportpark openstellen. Dus als je kijkt, 70% van de tijd is het sportpark leeg, zeg maar, zijn de velden leeg. En wij denken dat het sportpark Vondelsweide van Quick 20 dat zeer geschikt is om allerlei activiteiten van samenwerkende partijen uit te voeren. Dus we willen meer gebruik maken van ons, van ons sportpark, zeg maar.
0: Ja, dus gaat dat de velden niet zometeen voor de training, Eddie?
1: Nee, dit zijn allerlei activiteiten waarvan je zegt, je hebt het over walking voetbal.
0: Oh.
1: Je hebt het over een circuitje voor ouderen die fit willen blijven. Bewegingsparcoursje en dat soort dingen allemaal. Nee, dat schaadt de velden niet. Bovendien, de meeste velden zijn kunstgras. Dus die kunnen wel tegen een stootje.
0: Ja, oké, okay, dat scheelt er weer. Naast de Pils hebben we de ontmoetingsparken in Twente. Wat doen die?
1: Ja, wij hebben zelf een ontmoetingspark. Dus wij hebben ontmoetingspark Vondelsweide. Wij zijn aangesloten bij ontmoetingspark Twente. Dat zijn 6 verenigingen in Twente. Een Richtersbleek, een Avanti, een BBO. En nog een aantal. En eigenlijk hebben we gezegd, we slaan de handen in één. En als de ene een goed idee heeft, kan de ander er ook gebruik van maken. Dus daar is een vergaande vorm van samenwerking. Daar is Saxion Hogeschool ook bij betrokken. Daar is het ROC van Twente bij betrokken. Dus FC Norbert is daarbij betrokken. Dus daar is een hele mooie samenwerking ontstaan.
0: Nou, dat is hartstikke mooi natuurlijk, uiteraard. Worden de velden dan verhuurd of zo? Ja, het gaat me eigenlijk geen bal aan, Eddie. Maar ik bedoel, zit er nog een enigszins wat voordeel aan, ook voor Quick?
1: Nou ja, kijk, wij proberen gewoon... het toverwoordje is reuring, zeg maar. Dus meer activiteit op het sportpark. Nou ja, als je meer activiteit krijgt, komen er meer mensen in de kantine, zeg maar. Zullen meer mensen een kopje koffie drinken, et cetera, et cetera. Dus daar moet je zien, in die reuring, en dit meer mensen over de vloer krijgen. En wellicht in een goede samenwerking met de gemeente die daar nog een subsidie bij zou kunnen verstrekken. Daar moet je zien dat er wellicht meer inkomsten komen voor een voetbalclub als Quick 20.
0: Ja.
1: Maar het is niet zo dat wij de velden vuren.
0: Nee, maar goed, het is toch belangrijk dat je er zelf ook wat profijt van hebt. En inderdaad, een beetje reuring is ook goed natuurlijk. Als de velden leeg staan, heb je ook niks. En voor ongewenste bezoekers is dat ook wel handig, dat je dan niet komt kijken, bij wijze van spreken, ik noem maar wat. Zeg, dit gaat per omgaande in, of hoe moeten we dit zien?
1: Dit loopt al een tijdje en dus is eigenlijk al begonnen.
0: Ja. Oké, okay, kijk eens aan. Goed zo. Hoe gaat het bij Quick 20 komend seizoen? Ben je er klaar voor?
1: Nee, daar zijn we nog niet klaar voor. We hebben gisteravond het seizoen afgerond. We zijn derde geworden met ons eerste elftal. Maar als ik kijk hoe de club draait momenteel... Dan zullen er in juli en augustus nog heel veel voorbereidende werkzaamheden moeten plaatsvinden... om weer klaar te staan voor het komende seizoen. Dus dat ben je... Bij een voetbalclub is altijd in beweging. En een voetbalclub als Quick 20 met 1800 leden, zeker. En we zijn druk doen om weer de eerste voorbereiding op te zetten voor het nieuwe seizoen.
0: Oké, dat is bijna gelukt toch, dit seizoen. Het was een mooie divisie, de vierde divisie eerlijk gezegd, voor deze regio.
1: De vierde divisie is een prachtige divisie met heel veel derbies in de regio. Quick 20 is natuurlijk altijd een club met ambitie. Dus als de derde divisie longt, dan willen we dat heel graag doen. Maar we zijn ook tevreden in de huidige competitie. En dat is inderdaad een hele mooie competitie.
0: Goed zo, lekker genieten. Nou, we gaan er mee maken. Eerst voetbalvakantie en activiteit in ieder geval op de velden bij Vondelsweide in samenwerking met Impuls en ontmoetingsparken Twente. Ik dank je wel voor de reactie, Eddie Gelleven van Quick 20.

0: Alida, samen met Robin Schulz en In Your Eyes, yes. Nou, roosignalen zijn opgelost. Het is allemaal neergedaald. We hebben contact met Lonneker Dijakeurs. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, we gaan naar de toneeluitvoeringen van toneelvereniging Jong Lonneker. En jij weet daar alles over te vertellen.
1: Het is, alles is natuurlijk altijd een beetje ruig, maar goed. Jong Lonneker is, voor zover mensen het niet weten, is een toneelvereniging die bijna 100 jaar bestaat. En die begon in de tijd dat Lonneker nog een eigen gemeente was. En eigenlijk helemaal om Enschede heen lag. Dus onze leden die komen van Boekelo tot inderdaad Lonneker en die hele streek daaromheen. En in de loop der tijden is de vereniging wat kleiner geworden en wat meer een gezellige vereniging geworden. Maar wij doen elke twee jaar een uitvoering. Afwisselend met bijvoorbeeld de vriendschap. Dat is gewoon een afspraak onderling dat we elkaar niet in de weg gaan zitten. En dit jaar hebben wij een stuk dat zich afspeelt op het aan de rand.

0: heel gezellige gemeente is. Een heel gezellige gezelschap is. Waar de rollen en de functies niet zo strikt liggen als in een groter gezelschap. Zowel qua stuk, de keuze van het stuk. We hebben een basisschrijver, zo noemen wij het. En die stuurt ons een concept. En vervolgens gaan wij eigenlijk met een commissie daarmee bezig om te zeggen van nou dit willen wij graag veranderd. En vervolgens moeten wij het dan in het Twents doen. Want onze schrijver die spreekt geen Twents.
1: Nou ja, dat is mooi, ja.
0: En dan begint het eigenlijk pas. Want op het moment dat de repetities beginnen is het eigenlijk één grote heksenketel. Dat is, ik ben regisseur, maar in principe, net als bij het voetbal, is iedereen regisseur. Het is één groot
1: gedoe
0: van kunnen we dit niet zo, kunnen we dat niet zo. En,
1: iedereen bemoeit zich ermee.
0: Ja, en ik denk ook dat die inbreng en de betrokkenheid van iedereen bij zijn eigen rol het plezier maakt.
1: Hartstikke mooi.
0: Omdat het een wat kleinere vereniging is, hebben wij ook gewoon de niet alleen de noodzaak, maar ook het plezier om samen te werken met anderen. Dus bijvoorbeeld Crescendo uit Buurzen en de Buurzen Revue, die leveren een bijdrage. En we hebben een zangkoor wat gewoon bij ons wat een optredentje doet. Dus het is een allround is een beetje overdreven, maar wij...
1: Van alle facetten, ja, maken jullie gebruik. Ja. Zeg, waar gaat het plaatsvinden? Want het is komende zaterdagavond en zondag, hè?
0: Ja, we spelen zaterdagavond is de première en zondagmiddag is er dan nog een matinee, ja.
1: Oké, en waar gaat het plaatsvinden? Waar wordt er gespeeld?
0: We spelen in de Hall Six Tables. Dat is in Enschede aan de Allemansweg. Dat is zeg maar bij de Zuidersmarkt rondweg, die hoek.
1: Oh ja.
0: En dan gaan we in de grote rijhal, wordt een podium uiteraard maken we daar. En daar komen tribunes voor te staan. En uiteraard is daar een catering omheen. En dat zijn altijd hele gezellige avonden. We hebben een behoorlijk vaste publieksgroep die dat eigenlijk ook half als een soort reunieachtig feestje ziet. Dus het is een bijzonder gezellige avond altijd. Het loopt ook altijd wat uit.
1: Ja, nee, dat moet ook. Dat is heel belangrijk. Dat is heel belangrijk, ja. De derde helft ook in dit geval. Goed zo. Even kijken op jonglonneke.nl. Daar kun je de kaarten bestellen. Kun je meer zien, neem ik aan. En dan komen de zaterdagavond en zondagmiddag. Nou, dat worden drukke dagen, Daya.
0: Ja, we gaan vandaag gaan we alles in orde maken. En dan donderdagavond is de generale. En dan zaterdag is het schitterend.
1: Goed zo. Nou, ik wens jullie veel succes en veel plezier. En ik dank je toch nog uiteindelijk voor de bijdrage. En een mooie woensdag.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Wil jij €500 netto verdienen?
3: Wat?
2: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van €500.
3: Wow.
2: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen. Brusje doet meer met je.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
1: 8:30, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs.
1: Dag Daphne.
5: Gemeenten moeten beter checken of statushouders met een uitkering wel genoeg Nederlands spreken. Die taak hebben ze nu al, maar volgens minister Aartsen gooien ze er met de pet naar, schrijft de Telegraaf. Nederland is veel strenger met het toelaten van nieuwe medicijnen dan andere Europese landen. Met als gevolg dat patiënten langer moeten wachten op geneesmiddelen. Vooral middelen tegen kanker blijven daardoor op de plank liggen, schrijft het AD. Nadat Iran maandag een Amerikaans gevechtshelikopter zou hebben neergehaald, is de onrust tussen de VS en Iran opnieuw opgelaaid. Over en weer worden aanvallen gemeld. Het is niet bekend wat de schade is.
1: Dankjewel, Daphne. Rutger, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Museum Natura-docent in Denenkamp zit in grote financiële problemen. Er is dit jaar €80.000 nodig van de gemeente Dinkeland om het museum overeind te houden. In 2024 ging de toekomst van Natura Dozet ook al aan een zijden draadje. Ook toen kreeg het museum financiële steun van de gemeente. Het museum zegt nu een nieuwe business case op te willen zetten, waarbij ook de Dino World Experience wordt aangetrokken.

0: moet voor meer bezoekers zorgen. De nabestaanden van een overleden man uit Wierden willen het lichaam weer laten opgraven. Ze willen namelijk alsnog opheldering over de doodsoorzaak. De man verbleeg in zorgcomplex het Wedervoort in Wierden, van wie meerdere bewoners onder verdachte omstandigheden ernstig ziek werden. Onduidelijk is nog wanneer de opgraving plaats gaat vinden, want tegen de vergunning kan nog wekenlang bezwaar worden gemaakt. En de dorpskamer in Glanenbrug houdt deze week extra inloopmomenten voor inwoners die vragen hebben naar de windhoos van afgelopen donderdag. Bewoners kunnen er terecht voor informatie over schade, verzekeringen en praktische hulp. Ook wie behoefte heeft aan een gesprek of contact met buurtgenoten is welkom. Je leest er meer over op onze website 120.nl. En dan het weer voor Twente. Het wordt aan de kille kant vandaag met een graad of 17. Vanmiddag kan het lokaal ook flink gaan regenen. En ook de komende dagen blijft het koud en onstuimig.
1: Dankjewel Rutger. We gaan even naar het wegdek. Het is rustig vanochtend in de regio. Wel de Lutte richting de Duitse grens. En Hoevelaken-Barneveld, daar is een ongeval gebeurd. 3 minuten over 4 kilometer. Vertragingen hebben we voor de rest niet. Geen noemenswaardige, laat ik het zo zeggen. En tweetal controles, of was er nog maar één? Er staat er maar één, tenminste, op mijn lijstje. Het valt allemaal mee, beste mensen, bij 125.5. Dat is op de A1 tussen afrit Rijssen en afrit Marklo. Daar wordt gecontroleerd, aangekondigd door flitsmeister.nl.

0: Het is de nieuwe van Shakira en Bruna Boy en Die hier op Twente FM. Op deze woensdagochtend zeg, heb je nog een leuke suggestie straks van 6 op rij? Laat het even weten wat we kunnen draaien straks na 9 uur. 6 platen zonder praten. Ik moet zeggen, de lijst is aardig gevuld. Maar elke goede suggestie is van harte welkom. Volgende week is het prachtig weer omdat Ilse de Haar de Dom van Dan loop leidt. Ilse, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Wim.
0: Ja, dat is toch zo mooi weer, hè, volgende week?
1: Ja, dat hopen we wel. Als het gewoon een beetje deze temperatuur blijft, lekker fris 's ochtends, dan is het echt perfect hardloopweer.
0: Ja, hadden we vorig jaar niet te maken met te warm weer, dan weet ik het ook niet meer. Dan ben je soms een beetje kwijt. Er is altijd wat namelijk.
1: Vorig jaar hebben we helaas moeten cancelen in verband met de warmte. Dus het was echt veel te warm om het door te laten gaan. Dus we hebben goede hoop voor deze editie.
0: Ja, verdorie. Ja, dat was helemaal gecanceld. Ja, dat is toch ongelooflijk allemaal dat het allemaal tegenwoordig moet. Maar ja, ik begrijp het ook wel, want je ziet toch maar rare dingen gebeuren her en der. Hoe dan ook, laten we ons fixeren op volgende week. Wat gaat er allemaal gebeuren? Want jij weet alles daarover te vertellen. En ik heb het idee dat het ook gekker wordt, in positieve zin.
1: Ja, het wordt niet gekker.
0: Oh.
1: We hebben al de 11e editie, dus we zijn al een tijdje onderweg. En we hebben verschillende afstanden. De Kampuis 10 kilometer. De schildersbedrijf Detering de halve marathon. Dat is echt een hele mooie route door het mooie landschap hier in Twente. Dan hebben we nog de Groothuis 5 kilometer rondje met altijd het oog op de kerk. En dan nog de kidsrun van Stegink. Dat zijn mooie rondjes rondom de kerk. En we hebben ook nog het wandelen van de wildwandeltocht. Dus dat wordt super, super leuk.
0: Ja, de wandelen gaat toch altijd heel vroeg weg, toch?
1: In principe gaan alle routes heel vroeg weg. Want 10 kilometer start dan om 7 uur. De 5 kilometer om 8:45. En dan de halve om 8:30. En wandelaars kunnen tussen 7:45 en 8:30 starten. Dus dat is ook het unieke van de Detering Dom van Dan Loop. Dat het een vroege start is. En na een tijd lekker ontbijten samen bij de kerk. We hebben een heel lekker ontbijtbuffet. Met lekkere eieren en broodjes van de bakker. Dus dat is zeker een aanrader om mee te doen. Vandaag is de laatste dag om in te schrijven. Dus ik zou alle luisteraars willen aansporen om naar domverdam.nl te gaan en nog het laatste startbewijs te bemachtigen.
0: Ja, en hoeveel deelnemers ga je verwachten ongeveer? Hoeveel broodjes moet je smeren?
1: Nou, ik denk dat we zo richting de toch wel 1500 broodjes gaan. Ik hoop dat we zo rond de 900 lopers uit gaan komen. En we hebben een hele grote groep vrijwilligers. Die nemen allemaal messen mee. En ze smeren de broodjes met lepels om de broodjes te smeren. En ham en kaas. Dus dat gaat helemaal goed komen.
0: Ach, gezellig en te gek natuurlijk. Hey, hoeveel hadden we al vorig jaar ongeveer? Ook of 2 jaar geleden dan ook ongeveer zoveel mensen? Of hebben de mensen van vorig jaar ook meteen een automatisch startbewijs voor dit jaar gekregen?
1: Nee, ja, we hebben vorig jaar wel volledig restitutie gedaan. Dus mensen hebben geen geld geïncasseerd. Dus ook geen deelname, zeg maar, verplichting voor dit jaar. Dus we zijn weer gewoon met de schone lei begonnen. En we zien wel dat we een kleine lichte daling hebben. Maar dat heeft ook mee te maken dat we het iets vervroegd hebben met een week. En er is ook een andere hardloop-evenement in de buurt. Dus misschien heeft het daar of met Vaderdag kan het ook te maken hebben.
0: Okay,
1: maar
0: ja, ook
1: we
0: dat,
1: mogen niet klagen, want we zijn heel tevreden met het aantal.
0: Ik hoorde ook bij de Nijmeegse Vierdaagse hadden heel veel inschrijvers zich nog afgemeld op het laatst. Dus wat dat betreft, het zal wel in het trainingsschema zitten of zo, weet ik wat. Ondanks dat het dan wandelen is met de Vierdaagse. Maar mensen geven zich graag op en dan achteraf denken ze van, ik ben er nog niet helemaal klaar voor.
1: Ja, dat kan natuurlijk altijd.
0: Maar goed, voor de Dom van Dan zijn we altijd klaar. Vandaag de laatste dag dus. Dom van Dan, zonder R. Even googlen en dan kom je er wel. En ik zie iets met een t-shirt. Of is dat toevallig gemaakt door jullie? Of geven jullie ook t-shirts weg?
1: Je kunt inderdaad een t-shirt bij bestellen. En dit jaar staat de tekst Le Balos voorop.
0: Kika.
1: Dus dat is altijd moet. Het is trouwens wel met een R. Dom Verdan.
0: Toch wel? Ja joh, ik zit ook weer. Oké, dat staat hier dan weer verkeerd. Nou, goed zo. Taalkundig zijn we altijd picobellen wat dat betreft in Twente. Hè?
1: Nu begin ik bijna zelf nog te twijfelen.
0: Erg is dat, hè? Stom is dat, hè? Ja, we checken het zo meteen wel. Komt ook nog op twentefm.nl en 120.nl te staan. Ilse, hals op de hoogte van de voorbereidingen en succes.

0: Dus Queen, klassieker, toen zij de disco hadden ontdekt begin jaren 80. En Another One Bites the Dust. We gaan naar het Zonnecollege. We gaan naar Lisette Meijer. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ben je alleen of heb je leerlingen om je heen?
1: Ik heb 3 leerlingen meegenomen.
0: Nou, dat is goed nieuws, want jullie hebben een prima projectje gedaan, een klimaatprojectje. Vertel eens even, wat is er allemaal gebeurd?
1: Ja, dat klopt. Wij hebben in opdracht van de klimaatburgemeester van Almelo hebben we een heel mooi projectje opgestart, genaamd Groener dan de Rest. En de leerlingen hebben van restmateriaal een object gemaakt die zij volgende week woensdag gaan exposeren in de bibliotheek van Almelo.
0: Oké. En nou ja, wie kan daar meer over vertellen, Lisette?
2: Ik heb...
0: Even je naam.
2: Katie van Dongen. Ik heb een mandje gemaakt met hooi erin en... weet je dat?
0: Ja, ik heb geen idee.
1: En restmateriaal, hè?
2: Ja, en restmateriaal.
0: Oké.
2: Ja.
0: En
1: ja, met het idee dat je van restmateriaal iets neer kan zetten en zo de biodiversiteit in de gemeente Almelo kan vergroten. Leerlingen vinden het best spannend om iets te vertellen.
0: Ja, dat geeft allemaal niks. Het doet geen zeer, zeg maar. Hè? Toch, Lisette?
1: Nee,
0: het niet pijnlijk, hè?
1: Zeker niet. Het zijn toppers. En ze hebben niet voor niets de groene school gekozen. Hè. Dus ze zijn ook heel erg bezig met natuur en milieu. En dat willen ze graag volgende week ook laten zien.
0: Ja, hoe zit dat groene school? Dat vind ik mooi dat je dat even aankaart. Want ik denk dat heel veel mensen dat niet weten. Hoe zit dat?
1: Nou, kan iemand daar wat over vertellen? Nou, we zijn groene school en dat betekent dat wij heel erg bezig zijn met mens, milieu en dier.
0: Mm-hmm.
1: En dat ook al ons onderwijs gericht is op het vergroten van biodiversiteit en ook bezig zijn met milieu en het klimaat. Dus ja, dat is eigenlijk in een notendop de groene school.
0: Oké, wat goed. Ja, ik ben voor. Ja. Ja, nee, heel mooi. Want zo simpel kan het zijn eigenlijk.
1: Hè?
0: Dat, ja, dat hadden we 40 jaar geleden moeten bedenken, bij wijze van spreken.
1: Ja, er is altijd nog wel ruimte voor verbetering. En daarom ook dit projectje. Want wij willen heel graag voor de gemeente Almelo ook dat we wat meer bewustzijn creëren. En ook bij de leerlingen dat zij ook als ze de school verlaten een veel breder perspectief hebben. En bewustzijn van de effecten van hun eigen leven op het klimaat.
0: Ja, heel goed, heel goed. Zijn er nog meer stukken die gepresenteerd worden volgende week?
1: Ja, we hebben 17 stukken. Wil jullie daar nog wat over zeggen?
3: Ja, ik ben Karen van der Bel. En het is heel veel van een beetje vogels helpen en dieren helpen om gewoon een beetje eten op te hangen en zo.
0: Oké, vetbolletjes en dat soort dingen.
3: Ja. En water en zo.
0: Ja, water is ook belangrijk inderdaad, ja. Vroeger zag je er nog wel eens van die voederbakken in de tuin staan, weet je? Waar konden vogels zich even wassen, bij wijze van spreken.
1: Ja, nou precies dat. En dat willen we graag vergroten, want dat is echt, het loopt een beetje achter.
0: Ja.
1: En zeker in Almelo is daar nog wel ruimte voor verbetering.
0: Okay.
1: Ja, en dit zijn tweedejaars leerlingen van het VMBO. Dus het is een heel mooie start om daar bewust van te worden.
0: Heel gaaf.
1: En mee te nemen naar huis ook straks.
0: Zeker weten. Volgende week wordt het gepresenteerd. Volgende week woensdag, dus we moeten nog een week wachten. In de bieb, zeg je?
1: In de bibliotheek van Almelo. En daar komt een expositiemuur. Dus daar kunnen andere mensen het ook bewonderen. Dus iedereen is welkom.
0: Tussen 9 en 11 is in ieder geval het gebeuren met de leerlingen erbij. Goed zo, helder verhaal. Goed bezig met z'n allen. Even alle namen nog, Lisette. Dan hebben we iedereen genoemd die erbij waren vanochtend.
1: Ja, ik laat ze het zelf zeggen.
3: Ja, Karin van der Belt. Sophie van der Belt.
1: Katie, jouw naam nog een keer.
2: Katie van Doorn.
0: Goed zo.
1: En Lisette Meijer van het Tonen College.
0: Allemaal toppers. Dankjewel. Goeie woensdag. Ja.

0: Radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee. Die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
6: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
8: Bij schietpartij in het Zuid-Afrikaanse Johannesburg zijn 12 doden gevallen en 9 mensen gewond geraakt. Het vuur werd geopend in een sloppenwijk. 10 zwaar bewapende mensen stapten uit een witte auto en begonnen op woningen te schieten. Ze vluchtten daarna in dezelfde auto weg. Er is nog niemand aangehouden. Gemeenten moeten checken of statushouders met een uitkering wel genoeg Nederlands spreken, maar dat doen ze amper. Daarom komt minister Aartsen met strengere regels, heeft de Telegraaf gehoord. Als iemand niet aan de taaleis voldoet, gaat er 40% van de uitkering af. Als er geen verbetering komt, vervalt die helemaal. Het conflict tussen Amerika en Iran laait opnieuw op. Beide landen hebben elkaar vannacht aangevallen. Amerika begon daarmee nadat er een Amerikaans gevechtshelikopter was neergehaald en ze Iran daarvan beschuldigen. Iran heeft daar weer op gereageerd met aanvallen op Amerikaanse bases in Bahrein, Jordanië en Kuwait. En een scheidsrechter uit Somalië die zou gaan fluiten op het WK kwam afgelopen weekend Amerika niet in en nu is duidelijk waarom. Volgens Washington zou de man banden hebben met terreurorganisaties en een bedreiging zijn voor de nationale veiligheid. De man zou de eerste Somalische scheidsrechter op het WK zijn. En dan nu het weer van Weer Online. Aan de kust is het droog, terwijl het in het binnenland gaat regenen. Het wordt vandaag 14 tot 17 graden. Vanavond en vannacht krijgen we meer buien. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Naast nog 2 korte dagelijkse files met hooguit zo'n 5 minuten oponthoud. 1 opvallende in het oosten van het land en die staat op de N810 moet ik zeggen. Nogmaals de N810. 7 naar richting Duiven voor de aansluiting met de A12 zijn wegwerkzaamheden aan de gang. Er staat daar 3 kilometer file met ruim 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente.

0: Tessa Parijs is plaatjes om te praten. Waarom ook niet? BZN hadden we, wat een ABBA, wat een Squirty Polity, Frank Goes Hollywood, MC Hammer, David Bowie. En deze werd ook aangevraagd. Het is een tune. Anton, dit is een tune, dit hoor. Of dit komt te draaien, Tessa Parijs. Nou, dat is plan nummer 6. Maar wel een leuke suggestie. Nou, we gaan hem op deze manier mee gebruiken. Laat het even weten wat we kunnen draaien. Normaal gesproken is op rij. Doe dat via de 120-app of via twentfm.nl. Rechterbovenzijde, linker icoontje. Wij gaan met een mooi meegenomen bus. Want die gaat binnenkort weer rijden. Jolande Verhooy van de Wellen, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Wim.
0: Ja, hoe zit het met de bus? Zit die al vol?
1: De bus. Ja, de bus zit bij elk uitstapje eigenlijk wel een beetje erg vol.
0: Erg vol?
1: Er zijn veel mensen die er gebruik van willen maken.
0: Goed, wat doet de bus?
1: Wat is de mooi meegenomen bus? Nou ja, de Welle organiseert activiteiten, diensten voor de bewoners in de gemeente Wierden. En daar onder andere een zomeractiviteit, de mooi meegenomen bus. Een bus waar we leuke uitstapjes in de buurt meemaken. En leuke uitstapjes, dan zeg ik een koesafari bij het Vechtdal in Ommen. Of ik heb het over een openluchtmuseum in Ootmarsum. Dus echt leuke kleine uitstapjes van een halve dag.
0: Oké, en hoe groot is de bus? Want je hebt het over een hele grote bus of gewoon een busje, zeg maar? Gewoon voor dit volksmond.
1: Een busje, helaas. Helaas hebben wij niet de beschikking over een grote bus. Wij hebben zelf een kleine bus. Een 9-persoonsbus. We kunnen 7 deelnemers meenemen. We hebben ook een begeleidster en een chauffeur. Dus een bus van 9 personen waarbij 7 deelnemers mee kunnen naar het uitje.
0: Nou.
1: En daar wordt gretig gebruik van gemaakt in de zomerperiodes.
0: Ja, dat geloof ik graag. En hoe gaat het voor mensen die mee willen? Wat zijn de voorwaarden?
1: De voorwaarden. Nou, de bus is bedoeld voor iedereen die zelfstandig woont en om welke reden dan ook nog graag eens een keer de deur uit zou willen. En dan de deur uit willen voor een klein uitstapje. Dus niet een hele dag de deur meer uit kunnen, maar kleine uitstapjes zouden willen. Ja, je zult het ook leuk moeten vinden om daarbij andere mensen te kunnen ontmoeten. Ja, je zit een beetje op elkaar gepropt, om het maar zo te zeggen, in zo'n bus.
0: Maar
1: dus
0: ja,
1: je hebt wel contact met de mededeelnemer.
0: Ja, maar het is wel helemaal leuk.
1: Het is heel leuk, het is heel gezellig. Het draait op de vrijwilligers. Vrijwilligers zoeken leuke uitstapjes uit. De vrijwilligers.

0: met een computer om te gaan. Misschien heb je een buurman, een buurvrouw, kinderen, kleinkinderen die het voor je willen regelen. Om even te kijken van, goh, wat zijn de uitstapjes de volgende maand. Je kunt ook altijd bellen. Bel gewoon naar de Wellen toe. Heel
1: de Wellen bellen.
0: 0546 571 693. En wij kunnen je ook verder vertellen. We zorgen dat er een programma bij je door de brievenbus gegooid wordt.
1: Niks, geen mail, ja. Gewoon analoog. Gewoon ook bellen met de ouderwetse telefoon, hè?
0: Ja, weet je.
1: Niks te moeilijk.
0: Niet zo moeilijk doen, inderdaad. We zijn bereid om mee te denken als iets niet lukt. Dus lukt het niet op de computer, dan gaan we kijken wat wel mogelijk is. Je kan natuurlijk ook altijd kantoor De Wellen in Wierden langslopen, want daar liggen ze ook,
1: goed
0: de programma's.
1: Zo. Goed verhaal. We gaan De Wellen bellen. Jolande, ik dank
0: Doe
1: je wel.
0: Dat.
1: En een fijne woensdag.
0: Hoi, hoi. Fijne woensdag. Doei.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij. Reserveer.

0: Alpen. Met een groep huurt dan onze almhutten voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
3: 1 minuut over 9:30, eerste hoogtepunt uit de nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Daphne Hannemeijs. Er zijn 12 doden en 9 gewonden gevallen na een schietpartij in Johannesburg, Zuid-Afrika. Zeker 10 schutters openden het vuur in een sloppenwijk en sloegen daarna op de vlucht. De reden van de aanval is onbekend. Sinds er geen fatbikes in het Amsterdamse Vondelpark mogen rijden, zijn er 39 bekeuringen en iets minder waarschuwingen uitgedeeld. Het verbod ging 2 weken geleden in. De fatbikes veroorzaakten overlast. En de Somalische scheidsrechter die Amerika niet inkwam en dus niet kan fluiten op het WK, zou banden hebben met terroristen. Althans, dat beweert Amerika, dat niet met bewijzen voor de beschuldiging komt.
3: Daphne, dankjewel. Rutger, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Museum Natura-docent in Denenkamp zit in grote financiële problemen. Er is dit jaar 80.000 euro nodig van de gemeente Dinkeland om het museum overeind te houden. In 2024 ging de toekomst van Natura-docent ook al aan een zijden draadje. Ook toen kreeg het museum financiële steun van de gemeente. Museum zegt nu een nieuwe business case op te willen zetten, waarbij ook de Dino World Experience wordt aangetrokken. Dat moet voor meer bezoekers zorgen. De nabestaanden van een overleden man uit Wierden willen het lichaam weer laten opgraven. Ze willen namelijk alsnog opheldering over de doodsoorzaak. De man verbleeg in zorgcomplex het Wedervoort in Wierden, van wie meerdere bewoners onder verdachte omstandigheden ernstig ziek werden. Onduidelijk is nog wanneer de opgraving plaats gaat vinden, want tegen de vergunning kan nog wekenlang bezwaar worden gemaakt. En de dorpskamer in Glanenbrug houdt deze week extra inloopmomenten voor inwoners die vragen hebben naar de windhoos van afgelopen donderdag. Bewoners kunnen er terecht voor informatie over schade, verzekeringen en praktische hulp. Ook wie behoefte heeft aan een gesprek of contact met buurtgenoten is welkom. Je leest er meer over op onze website 120.nl. En dan het weer voor Twente. Het wordt aan de kille kant vandaag met een graad of 17. Vanmiddag kan het lokaal ook flink gaan regenen. En ook de komende dagen blijft het koud en onstuimig.
3: Dankjewel Rutger. We gaan even naar het wegdek. Weinig verbleven, ruim baan, overal geen vertragingen. Wel een aantal controles worden er gemeld. Dat is onder andere op de Zuidenval in Enschede. Daar staan ze controleren, aldus vlitmeister.nl. En op de A1 is men ook actief. Dat is onder andere bij 125.6 tussen Rijzen en Markelo, tussen Deventer en Afrit Voorst bij 94.8. En nog eens op de A35 bij 53.5. Dat is om precies te zijn tussen Bornewest en Knooppunt Aselo. Straks gaan we nog naar een muziekfestival in Almere.

om wakker te worden. Prospa en Kluin. En dat ding dat heette Free Your Mind hier op Twente FM op deze woensdagochtend. Mocht je denken van hoe kan ik die redactie nou bereiken? Ik heb ook een ei wat ik wil leggen. Doe dat even via redactie@1twente.nl of via redactie@twentefm.nl. Hebben we nog meer? Oh ja, dat kan ook via de app. Doe dat via de 1Twente-app. Kun je downloaden in de Play Store. Of je gaat naar 20fm.nl, rechterbovenzijde, link-icoontje. Veel informatie, hè? Maar goed, langzamerhand kun je dromen, lijkt me zo. Zeg, we gaan terug in de tijd, terug in de muziekgeschiedenis. We gaan naar 10 juni 1977. Ton van Dranen was oplettend, want die had het door. Want na een paar jaar niet samengewerkt hebben, beginnen Justin Hayward, John Lodge, Ray Thomas, Graeme Edge en Mike Pinder van de Moody Blues op deze dag 10 juni 1977 aan de opname van een nieuwe LP. Na de opname van Octave verlaat Mike Pinder de groep definitief. Octave komt uiteindelijk op deze dag niet, maar op 24 juni een jaar later 1978 binnen in de Nederlandse LP Top 50. Octave was dus het album waar ze aan gingen werken. En die Mike Pinder verlaat dus na dit album wat ze gemaakt hebben de band. Dat moet nog even duidelijk zijn. Uiteindelijk bereikt het album de 11e plaats. En wat hebben we nog meer in de aanbieding? Ja, er is een single uitgebracht van het album. Naast dat er onder andere op staat In a Zeit Zo. Wat hebben we nog meer? I'm Your Man, Survival, One Step Into the Night and A Day We Will Meet Again. Nou, er komt dus één single van het album. En dat bereikt uiteindelijk de 18e plaats in de Nederlandse top 40 in september 1978. En dat is deze.

Juweeltjes, schitterend. Deze van de Moody Blues, dat heette Had to Fall in Love. Dat was de enige single die van het album Octave kwam. Op deze dag opgenomen, tenminste startte de opname. 10 juni 1977, Octave dus van de Moody Blues. En

0: Het is Cat's Eye en Cat's Eye had het over Gabrielle. En dat was haar single, nou een paar maanden geleden. Lekker deuntje. Dat is geen straatmuziek, dat is wat anders. Henk Lammers, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, straatmuziek is wat anders natuurlijk.
1: Ik heb even niet meegekregen wat jullie net hadden gedraaid, maar...
0: Dat was Gabriella en... Maakt toch niet uit. Nee, dat klopt, dat heb jij niet gehoord. Nee, dat is inderdaad, er stond wat een knopje verkeerd, maar dat heb jij dus niet gehoord. Maakt niet uit, maar het was geen straatmuziek.
1: Misschien is hij wel begonnen als straatmuzikant.
0: Ja, dat zou heel goed kunnen. Ja,
1: dat zou goed. Heel veel beroemde muzikanten zijn ooit begonnen als straatmuzikant, hè?
0: Ja. Want ik denk altijd meteen aan Boudewijn de Groot op een of andere manier, maar dat zit ik misschien ook verkeerd.
1: Ik ken hem niet persoonlijk. Het zou best kunnen dat hij ook als straatmuzikant begonnen is. Er zijn veel muzikanten die op dat mooie podium de straat zijn begonnen.
0: Ja, absoluut. Dat gaat dus ook komend weekend gebeuren in Almelo. Hè? Tenminste, dat is de Planningstraat Muziekfestival.
1: Ja, oftewel Almelo. Zoals de Engelsen Almelo uitspreken.
0: De Engelsen in Almelo.
1: Nou, Engelsen in het algemeen, die spreken Almelo als Almelo uit.
0: Oh.
1: Dat is de naam van het festival.
0: De kwartje was nog niet bij mij gevallen, Henk, maar bij deze.
1: ook niet bij de gemiddelde Alpenloper, overigens.
0: Oké. Hé, maar wat gaat er allemaal gebeuren komende zaterdag?
1: Nou, we hebben een fantastisch programma weer met een heleboel straatbands onversterkt. Zo op straat, geen grote podia, alles kleinschalig, maar wel het beste wat er op dit moment rondloopt aan straatacts.
0: Ja, wat zijn er nogal wat die komen,
1: hè? We hebben 17 verschillende bands op het programma staan. En de meeste spelen blokken van een half uur. Dus in totaal hebben we 43 blokken live muziek tussen 12 uur 's middags en 11 uur 's avonds. Ja. We hebben een kinderprogramma halverwege de middag. De toegang is gratis. Er staat geen hek omheen. Je loopt zo de stad in. Het overgrootste deel is akoestisch onversterkt. Dus je hoeft ook geen oordoppen in te doen voor dit festival.
0: Dat scheelt.
1: Het is allemaal heel relaxed. Je staat vlakbij.
0: Ja, dat is mooi.
1: Man in Almelo, heel bereikbaar voor iedereen.
0: Ja, dat. Ja, zeker weten. Je kunt alle kanten op wat dat betreft. Waar vinden ze, is dit centraal geregeld of op diverse plekken?
1: Ja, het is op 7 verschillende plekken in het centrum van Almelo, in het winkelgebied, in de Loopstraat. Hoewel daar ook gefietst wordt soms, maar het is officieel nog steeds de Loopstraat.
0: Goed zo, dat moet wel. Ja, maar dat viel me laatst ook op. Ik was een koopzondag, ik kwam er met een fiets. Ik denk, mag je hier nou wel fietsen? Maar iedereen is gewoon fietsen door het centrum. Maar dat mag ook gewoon, geloof ik. Hè? Maar dat is heel lastig. Dat moet je niet doen.
1: Ja. Het mag nog wel, maar het wordt binnenkort volgens mij weer afgeschaft, want er gebeuren veel te veel ongelukken.
0: Ja, dat kan ook niet. Gekkigheid.
1: Het festival houden we ze tegen.
0: Hartstikke mooi. Komende zaterdag dus tussen 12 en 11 uur in Almelo. Een hele lijst van diverse artiesten, straatmuzikanten die komen. Henk, duidelijk verhaal. We gaan er een hele mooie dag van maken. Volgens mij gaat het goed komen, toch?
1: Ja. Zeker, en dat allemaal namens Paco Plumtrek. En mensen zijn ook welkom bij mij in de winkel, ook in de Grote Straat in Almelo.
0: Grote Straat Noord, hè, is het dan in dit geval?
1: Nou, mijn winkel wel, ja. Maar het festival is in de hele Grote Straat.
0: Ja, nee, maar Paco Plumtrek zit daar dus, zeg maar, in het noordelijke deel van de Grote Straat. Even voor de mensen die niet weten, toch?
1: Dat weet jij heel goed.
0: Ja, zeker weten. Ik weet nog wel het een en ander. Henk, dankjewel. Fijne woensdag. Succes komende zaterdag.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
6: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
7: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantievieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
8: In het Zuid-Afrikaanse Johannesburg is een klopjacht aan de gang op de 10 schutters die het vuur openen in een sloppenwijk. Daarbij kwamen 12 mensen om het leven. 9 raakten gewond. Volgens de lokale politie kwamen ze aan in een witte auto en vluchtten ze daar ook weer mee weg. Sinds 2 weken zijn fatbikes in het Amsterdamse Vondelpark niet meer welkom en dat heeft tot nu toe 39 bekeuringen opgeleverd. Ook kregen rond de 30 mensen een waarschuwing. Fatbikes mogen het Vondelpark niet meer in omdat ze voor overlast zorgen. Een boete is, afhankelijk van je leeftijd, maximaal €115. Er hebben vannacht bijna 40 asielzoekers in de tijdelijke nachtopvang in Rode geslapen. Die tijdelijke opvang is er omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel vol zit en er nog geen structurele oplossing voor is gevonden. Nog 12 andere asielzoekers wilden ook gebruik maken van de opvang, maar misten de bus. Zij sliepen buiten. En de Somalische scheidsrechter die op het WK in Amerika zou fluiten, maar het land niet inkwam, zou banden hebben met terroristen. Althans, dat beweert Amerika, dat niet met bewijzen voor de beschuldiging komt. De FIFA zegt er niks aan te kunnen doen, omdat het gastland bepaalt wie er naar binnen mag. En dan nu het weer van Weer Online. Aan de kust is het droog, maar in het binnenland gaat het regenen. Het wordt vandaag 14 tot 17 graden. Vanavond en vannacht krijgen we meer buien. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente.

Het is een blijvertje geworden, deze single van Ed Sheeran. Azizam hoorde je nog een keer. Ook vandaag aan het begin voor een nieuwe aflevering van Uitzendkrachten voor woensdagmorgen 10 juni. Mijn naam is Mark van de Ven.

0: Face.
1: Oscar en de Wolf. En Angel Face en Eva Max met Who's Letting Now. Hoor je hier op Twente FM. Het einde van het schooljaar is natuurlijk in zicht. En dan komen natuurlijk ook weer de jeugdkampen om de hoek kijken. Lekker kamperen met z'n allen. In Teubergen en Denkeland zijn daarvoor regels opgesteld. Dat zal je zeker niet onbekend zijn. En tot en met 19 juni aanstaande kun je digitaal doorgeven. Als je gaat kamperen, de gemeente wil graag op de hoogte blijven wat er waar gaat gebeuren. Dat kun je doorgeven via teubergen.nl/jeugdkamperen-2026 of, je raadt het al, denkeland.nl/jeugdkamperen-2026.

0: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud. Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor installatiegroep.
0: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedemorgen, mijn naam is Jordi Goorman. Museum Natura Doset vraagt opnieuw steun van de gemeente Dinkeland. Het museum in Denenkamp heeft dit jaar 80.000 euro nodig om open te kunnen blijven. Zonder die financiële bijdrage dreigt volgens het bestuur sluiting. Het is niet de eerste keer dat het museum in financiële problemen zit. Eerder kreeg Natura Doset al een exploitatiesubsidie van 300.000 euro... en extra geld voor een vernieuwde inrichting en verduurzaming van het gebouw. Toch zijn de verwachte resultaten uitgebleven. Het museum werkt nu aan een nieuwe toekomststrategie... met meer aandacht voor kennis, educatie en kinderen. Ook moet de komst van Dino World Experience voor extra bezoekers en inkomsten zorgen... De gemeente wil het museum een laatste kans geven, maar stelt wel voorwaarden. Natura Doset moet maandelijks rapporteren over de voortgang... en de gemeente krijgt het eerste recht om het pand te kopen als het museum alsnog stopt. In Overdinkel is gisteravond een fatbiker betrokken geraakt... bij een aanrijding met een personenauto. Het ongeval gebeurde op de Hoofdstraat. Volgens de eerste informatie werd de bestuurder van de fatbike door de auto geraakt. Door de botsing ontstond flinke schade aan de personenauto. De fatbiker ging er na de aanrijding vandoor. Het is daarom onbekend of hij gewond is geraakt. De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren... en vraagt getuigen zich te melden. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente. De dag start met wat ruimte voor de zon... maar vanmiddag vallen er buien, daar kan onweer bij zitten... en het wordt maximaal 16 graden. Vanavond en vannacht is het iets droger. Verspreid nog een buitje met minimumtemperaturen dan van rond de 8 graden.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1 Twente.

Je houdt je adem in, hè? Dat laatste woord moet eruit. Er is die plaat die de afgelopen Mark Cohn en Walking in Memphis. Ooit gezongen ook nog eens door zangeres Cher. Aanstaande zaterdag dan is het 13 juli en tussen 11:30 en 12:00 organiseert de Nederlandse Vereniging voor Autismeafdeling Oldenzaal een lezing in de bibliotheek van Oldenzaal. Henrike van Engelenburg neemt je dan mee in de wereld van leven naast autisme, dat niet als probleemverhaal, maar als dynamiek, dus eigenlijk uit een hele andere hoek belicht, zeg maar. Als je erbij aanwezig wilt zijn, het kost €3 voordelen van de NVA en €5 als gast. Begin dus allemaal aanstaande zaterdag om 10:30 in de bibliotheek van Oldenzaal.

Welcome to the DCC and nothing but thieves, uitvoerend artiest. Vanaf vanmorgen zitten we in de voetbalcyclus van het WK. De eerste wedstrijd gaat maar plaatsvinden tussen Mexico en Zuid-Afrika. Nederland komt aanstaande zondag aan bod. Dat is natuurlijk de wedstrijd tegen Japan. Die begint 's avonds om 10 uur.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doe zat dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.

0: zfm.nl/luister.
1: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunst of kozijnen? De buurman heeft het ook.
2: Ja, die is huis nu echt af.
1: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
2: Ah, de vakluw lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
1: Kijk op beterafkozijn.nl als het echt goed moet zijn.
3: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat thema beveiliging net een stap verder. Thema beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema Beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Twente FM Nieuws.
8: Opnieuw is een woning in de Rotterdamse wijk Portugal doelwit geworden van een explosie. Het is al de derde ontploffing in dezelfde straat in een paar weken tijd. Bij de laatste explosie ontstond ook brand. Niemand raakte gewond. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de drie incidenten. De parlementaire enquêtecommissie die de aanpak van de corona-epidemie onderzoekt is weer begonnen met de verhoren. Vandaag zijn oud-ministers Tamara van Ark en Wouter Koolmees aan de beurt. Van Ark hield zich bezig met de vraag of de coronamaatregelen versoepeld konden worden en hoe het coronatoegangsbewijs eruit moest zien. Paus Leo zegent vandaag de hoogste toren van de Sagrada Familia in. Na bijna 125 jaar is het einde van de bouw van de beroemde basiliek in Barcelona in zicht. Dat de paus het juist vandaag doet is geen toeval. 100 jaar geleden stierf de architect van de basiliek, Antoni Gaudi. Zaterdag begon de paus aan zijn bezoek aan Spanje. Donald Trump heeft zich de woede op de hals gehaald van liefhebbers van manga. Dat zijn Japanse stripverhalen. In een video is Trump te zien als ninja uit een populaire serie. Dat pikken de manga-fans niet en daarom zijn ze in Japan een handtekeningenactie begonnen. Die is al 20.000 keer ondertekend. En dan nu het weer van Weer Online. Aan de kust is het droog, maar in het binnenland gaat het regenen. Het wordt vandaag 14 tot 17 graden. Vanavond en vannacht krijgen we meer buien. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht. Mark van der Ven.

drie vrolijke muziek en Everything Changes. De gemeente Oldenzaal houdt vandaag een praatbijeenkomst voor bewoners in de Essen. Dit moet een gezellige interactieve buurtavond worden waar mensen meedenken over de toekomst van hun wijk. Buurkracht en de GGD Twente die organiseren dit. Deelnemers ontvangen ook een cadeaubon van €20. De bijeenkomst begint vanavond om 19:30, duurt tot 21:00 bij Sportpark van de S aan de Operalaan. En aanmelden, dat kon tot gisteren. Maar wie weet, kun je er nog even tussendoor glippen? Heb je niet van mij, hè?

Billy Idol en Eyes Without a Face. Ja, Face Without Eyes. Zou misschien wel makkelijker zijn om je iets mee voor te stellen. Maar goed, hij koos voor het andere. Ik zat trouwens van de week met iemand te praten die wil filmregisseur worden in Hollywood. En had zo zijn ideeën over een film. Hij moest dat maken voor de Filmacademie in Maastricht. En was mij zijn ideeën aan het vertellen. En ik zat echt met open mond te luisteren van hoe haalt iemand zo'n fantasie naar boven in zijn hoofd. Prachtig.

Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Frieslandveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Frieslandveen. Dat is gewoon goed.

0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Jordi Goorman. Museum Natura Doset vraagt opnieuw steun van de gemeente Dinkeland. Het museum in Denenkamp heeft dit jaar 80.000 euro nodig om open te kunnen blijven. Zonder die financiële bijdrage dreigt volgens het bestuur sluiting. Het is niet de eerste keer dat het museum in financiële problemen zit. Eerder kreeg Natura Doset al een exploitatiesubsidie van 300.000 euro... en extra geld voor een vernieuwde inrichting en verduurzaming van het gebouw. Toch zijn de verwachte resultaten uitgebleven. Het museum werkt nu aan een nieuwe toekomststrategie met meer aandacht voor kennis, educatie en kinderen. Ook moet de komst van Dino World Experience voor extra bezoekers en inkomsten zorgen. De gemeente wil het museum een laatste kans geven, maar stelt wel voorwaarden. Natura Doset moet maandelijks rapporteren over de voortgang en de gemeente krijgt het eerste recht om het pand te kopen als het museum alsnog stopt. In Overdinkel is gisteravond een fatbiker betrokken geraakt bij een aanrijding met een personenauto. Het ongeval gebeurde op de Hoofdstraat. Volgens de eerste informatie werd de bestuurder van de fatbike door de auto geraakt. Door de botsing ontstond flinke schade aan de personenauto. De fatbiker ging er na de aanrijding vandoor. Het is daarom onbekend of hij gewond is geraakt. De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren en vraagt getuigen zich te melden. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente. De dag start met wat ruimte voor de zon, maar vanmiddag vallen er buien. Daar kan onweer bij zitten en het wordt maximaal 16 graden. Vanavond en vannacht is het iets droger. Verspreid nog een buitje met minimumtemperaturen dan van rond de 8 graden.
0: Blijf op de hoogte van het laatste...

Giver van Chapel Roan. Ik zit even naar het weer te kijken. Nou, deze week zit er boven de 20 graden eigenlijk weinig in. En als we het een beetje op de verre lange termijn gaan kijken, dan zit die 20 graden plus er eigenlijk vanaf komend weekend zo'n beetje in. Vanaf zondag. En de dagen daarna, dan zitten we zeker zo rond de 2 tot 23 graden. Ja, ik probeer een beetje.

uitzendkracht op Twente FM. Daar luister je naar tot aan vanmiddag 1 uur. Veel mensen uit de Oldenzaal die komen er misschien wel dagelijks langs, maar is misschien nog niet binnen geweest. Ik heb het over de Plegelmus Basiliek. Iedereen uit de Oldenzaal is eigenlijk welkom om tijdens de zomermaanden eens langs te komen. Er zijn namelijk wat ruimere openingstijden. Vanaf deze maand tot en met augustus kan iedereen namelijk op de maandag terecht tussen 2:30 en 4:30. En op de dinsdag tot en met zaterdag zelfs tussen 10 en 4:30. Dagelijks zijn er vrijwilligers aanwezig van de vereniging van Basiliekwachten om vragen te beantwoorden en ook natuurlijk toezicht te houden. Wel worden bezoekers verwacht zich respectvol als kerkgangers te gedragen. De basiliek is namelijk ook nog actief in gebruik.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
7: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
8: Rijkswaterstaat gaat de komende jaren geen onderhoud meer doen aan de wegen in Groningen, Friesland en Drenthe. Er is gewoon geen geld meer voor, schrijft de Telegraaf. Het komt er onder meer op neer dat bijna 100 kilometer asfalt en vangrails niet vervangen wordt. Ook werk aan viaducten blijft liggen. Er rijden geen treinen tussen Amsterdam Centraal en Utrecht en tussen Schiphol en Utrecht vanwege een blikseminslag. De NS denkt dat er nog zeker een uur geen treinen rijden. Op andere trajecten, zoals tussen Utrecht en Eindhoven, zorgen blikseminslagen ook voor problemen. Het KNMI heeft voor vandaag code geel afgegeven. Tijdens de corona-epidemie zat de zorg in ons land een paar keer dicht tegen code zwart aan. Dat zei oud-minister Tamara van Ark bij de enquêtecommissie. Code zwart betekent dat niet iedereen meer geholpen kan worden en dat artsen moeten kiezen wie nog wel zorg krijgt. Vooral begin 2021 was het kielen, zei van Ark. Oud-VVD-wethouder en voormalig 50PLUS-voorzitter Geert Dales is veroordeeld tot een taakstraf van 40 uur voor onder meer belediging en smaad. Hij schold in november vorig jaar een taxichauffeur uit en maakte racistische opmerkingen. Ook plaatste hij berichten over de chauffeur op sociale media. Dales ontkent. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag ontstaan buien. Daarbij is onweer, hagel en veel wind mogelijk. Hiervoor is code geel afgegeven. Het is 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente.

plotseling was daar het grote succes voor Run Day met dit als een van de hits, Hard to Say Goodbye. En dat zal er wel eens een gouden ouwe kunnen worden voor ze. Goedemiddag, de middag is begonnen. Daarmee ook dit.

John Mayer samen met Taylor Swift en Half of My Heart. Lekker relaxed. De gemeente Lossen die reikt op 3 juli weer de jaarlijkse schatkamerpluim uit. Het is een waarderingsprijs voor plekken, organisaties en activiteiten die Lossen zo bijzonder maken. Ze dragen dan bij aan de toeristische en recreatieve aantrekkelijkheid van Lossen in zijn geheel. Toch zijn er niet altijd even zichtbaar voor Lossenaren zelf, wat natuurlijk wel jammer is. Dit jaar wordt de prijs alweer voor de 6e keer uitgereikt. Afgelopen jaar ging deze bijvoorbeeld naar de Sint-Plegelmus Harmonie als organisator van de Twentse Cultuurtocht. Come on.

0: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen, ieder seizoen springlevend.
1: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
3: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. Het leegstaande voormalige café Jambor in Oldenzaal maakt mogelijk plaats voor woningen. De gemeente heeft in principe ingestemd met plannen om het pand aan de Hengeloze Straat te slopen en er 5 nieuwe woningen te bouwen. Het gaat om 1 vrijstaande woning en 4 woningen met 2-onder-1 kapvorm. Volgens het college sluiten de nieuwe huizen goed aan bij bestaande bebouwing in de omgeving. Eerdere plannen om het pand te renoveren bleken financieel niet haalbaar en daarom is gekozen voor nieuwbouw. Met het project wil de gemeente bijdragen aan de woningbouwopgave en extra woonruimte creëren voor onder meer jonge gezinnen, doorstromers en kleinere huishoudens. Voordat de bouw kan starten, moet nog een speciale ruimtelijke procedure worden doorlopen. Daarna kan de ontwikkeling definitief doorgaan. En de stichting All for Free Twente heeft de Enschedese Vrijwilligersprijs 2026 gewonnen. De organisatie was zelf verrast door de overwinning en had niet verwacht de prijs in de wacht te slepen. All for Free ondersteunt vanuit meerdere locaties in Twente mensen die moeite hebben om rond te komen. Dat doet de stichting niet alleen met voedsel en kleding, maar ook met schoolspullen, verzorgingsproducten, verjaardagscadeaus voor kinderen en diverse activiteiten. Volgens voorzitter Melissa Mulder is de prijs vooral een waardering voor de inzet van alle vrijwilligers. De stichting bestaat al 15 jaar en werd vorig jaar officieel een stichting. Aan de vrijwilligersprijs is een bedrag van €750 verbonden. Het geld wordt gebruikt voor een uitje of een activiteit voor vrijwilligers. De stichting Present Enschede eindigde als tweede en Buurthuis Bijen als derde. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Vanmiddag vallen er de nodige buien, daarbij kan onweer voorkomen en het wordt maximaal 17 graden. Vanavond en vannacht is het iets droger, verspreid kan er nog een buitje vallen. Minimum temperaturen dan rond de 8 graden.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 van Hengelo naar de Duitse grens staat file tussen knooppunt Buren en Hengelo Noord 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden. De rechterrijstrook is. En tot zover de ANWB

paar maanden geleden nog bij een concert geweest van Level 42. En ze boeten niet in kwaliteit. Prachtig. Je hoorde To Be With You Again. De Noordoost-Twentse gemeente die ziet nog altijd dat er veel bruikbare spullen worden weggegooid. Zelfs wel eens in het buitengebied belanden. En daarom brengen zij de mogelijkheid voor het gratis laten ophalen onder de aandacht. Er wordt van alles weggegooid. Denk bijvoorbeeld aan kleding, meubels, huishoudelijke artikelen en textiel. Gooi dit niet zomaar weg. Kan dat er nog worden hergebruikt in Oldenzaal, Losser, Dinkeland en Teubergen. Kun je gewoon een belletje plegen bij bijvoorbeeld kringloopbedrijf De Beurs. En die

0: Cheers!
1: Bekend geworden door Prince, bewerkt door Art of Noise, samen met Tom Jones, de McKiss. Tot zover deze aflevering van de Uitzendkracht voor 10 juni 1967, de dag dat de Kinks een nummer 1 hit hadden, met Waterloo Sunset. En dat was voor één weekje. En het is precies 30 jaar geleden dat het Nederlands elftal de eerste wedstrijd speelde op het EK in Engeland. De voetbalwedstrijd tegen Schotland eindigde in een gelijkspel. 5 miljoen Nederlanders keken toen trouwens naar die wedstrijd. Een behoorlijk aantal. En het is ook 30 jaar geleden, diezelfde dag, 10 juli 1996... dat Boris Yeltsin van Rusland stond te dansen tijdens zijn verkiezingscampagne. Misschien ken je die beelden nog wel. Ja, dat zie ik Poetin niet snel doen. Wat dat betreft mag Yeltsin, in ieder geval een type als Yeltsin, van mij weer terugkomen. Tot zover, ik ben er morgen weer. Tot dan.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
6: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
7: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
8: Nog 4 jaar en dan heeft stroomleverancier Tennet niet meer genoeg elektriciteit om aan iedereen te leveren. De angst voor een tekort was er al, maar dat zou pas na 2030 gebeuren. Dat het nu eerder komt is het gevolg van de stijgende vraag naar elektriciteit. Bedrijven schakelen over van gas naar stroom en we rijden steeds vaker elektrisch. Rijkswaterstaat stopt voorlopig met het asfalteren en het onderhoud aan meerdere snelwegen omdat het geld op is. Het gaat onder meer om de A12 en verschillende wegen in Groningen, Friesland en Drenthe. Ook onderhoud aan bruggen en viaducten wordt uitgesteld. De zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit blijft voorlopig vastzitten. Een Noors gerechtshof heeft het verzoek van Marius Borg-Heuby om vrij te komen afgewezen. Hij wilde naar zijn moeder, die ziek is en wacht op een longtransplantatie. Heuby zit vast voor meerdere strafbare feiten, waaronder verkrachting en mishandeling. En de Britse premier Starmer is geschrokken van de rellen die gisteravond in het Noord-Ierse Belfast uitbraken. Compleet onacceptabel noemt hij het. Op een aantal plekken in Belfast waren protesten nadat een Soedanese man iemand had gestoken en geprobeerd had hem te onthoofden. Die protesten liepen helemaal uit de hand. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag ontstaan buien. Daarbij is onweer, hagel en veel wind mogelijk. Hiervoor is code geel afgegeven. Het is 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

The Little Nas X and That's What I Want bij Twente FM. Hey, het is woensdagmiddag op je radio. Dat betekent dat de week weer door midden is. Altijd goed, hè? Hey, ik help hier die middag weer door met lekkere muziek deze week. Zometeen de Backstreet Boys, Everybody. Eventjes alvast opwarmen voor die Guilty Pleasure Friday weer. En Zoek Machine komt eraan. Maar eerst Sam Fender.

0: alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang.
1: Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
4: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
5: Ja, die is huis nu echt af.
4: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
5: Ah, de vakluw lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
4: Kijk op beterafkozijn.nl als het echt goed moet zijn.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentseadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goijman. Het leegstaande voormalige café Jambor in Oldenzaal maakt mogelijk plaats voor woningen. De gemeente heeft in principe ingestemd met plannen om het pand aan de Hengeloze Straat te slopen en er 5 nieuwe woningen te bouwen. Het gaat om 1 vrijstaande woning en 4 woningen met 2-onder-1 kapvorm. Volgens het college sluiten de nieuwe huizen goed aan bij bestaande bebouwing in de omgeving. Eerdere plannen om het pand te renoveren bleken financieel niet haalbaar en daarom is gekozen voor nieuwbouw. Met het project wil de gemeente bijdragen aan de woningbouwopgave en extra woonruimte creëren voor onder meer jonge gezinnen, doorstromers en kleinere huishoudens. Voordat de bouw kan starten, moet nog een speciale ruimtelijke procedure worden doorlopen. Daarna kan de ontwikkeling definitief doorgaan. En de stichting All for Free Twente heeft de Enschedese Vrijwilligersprijs 2026 gewonnen. De organisatie was zelf verrast door de overwinning en had niet verwacht de prijs in de wacht te slepen. All for Free ondersteunt vanuit meerdere locaties in Twente mensen die moeite hebben om rond te komen. Dat doet de stichting niet alleen met voedsel en kleding, maar ook met schoolspullen, verzorgingsproducten, verjaardagscadeaus voor kinderen en diverse activiteiten. Volgens voorzitter Melissa Mulder is de prijs vooral een waardering voor de inzet van alle vrijwilligers. De stichting bestaat al 15 jaar en werd vorig jaar officieel een stichting. Aan de vrijwilligersprijs is een bedrag van 750 euro verbonden. Het geld wordt gebruikt voor een uitje of een activiteit voor vrijwilligers. De stichting Present Enschede eindigde als tweede en Buurthuis Bijen als derde. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Vanmiddag vallen er de nodige buien, daarbij kan onweer voorkomen en het wordt maximaal 17 graden. Vanavond en vannacht is het iets droger. Verspreid kan er nog een buitje vallen. Minimumtemperaturen dan rond de 8 graden.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Ja, soms ben ik wel een heel klein beetje jaloers op die zware stem van die man. Rag & Bone Man, Skin, hoorde je bij Twente FM. Hey, het is door de middag. Ik help je die middag door met lekkere muziek. Woensdagmiddag wel te verstaan. Zometeen David Grant en Jackie Graham met Could It Be I'm Falling In Love. Ook Miles Smith komt er nog aan. Maar eerst Ed Sheeran, dit is Castle On The Hill.
1: When I was 6 years old, I broke my leg.

50 Ways to Say Goodbye, Train bij Twente FM. Het is woensdagmiddag en ik heb goede muziek voor je klaarstaan. Zometeen nog de Breakfast Club met Ride on Track. Nou, dat zijn we zeker richting het weekend. Maar dat is Martin Garrix.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: pagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Zoek je al tijden dat ene motoronderdeel? Aanstaande zondag is er naast de reguliere markt ook een bromfiets- en onderdelenmarkt in Weerselo. Vanaf 12 uur show en verkoop van bromfietsen, motoren en onderdelen. Vind je misschien net dat ene onderdeel? Kom je met een bromfiets? Heb je zelfs gratis entree. Weerselozemarkt.nl.
1: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budget-adres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
4: Een aantal treinen tussen Utrecht en Breukelen zijn weer aan het rijden. Het treinverkeer werd stilgelegd omdat de bliksem was ingeslagen. Er rijdt ook af en toe weer een trein tussen Amsterdam Centraal en Utrecht Centraal en tussen Schiphol en Utrecht Centraal. De NS zegt dat reizigers nog wel even last kunnen hebben van drukte en vertraging. In Hellevoetsluis heeft de politie 5 mannen en 2 vrouwen aangehouden voor betrokkenheid bij handel in harddrugs en de invoer van chemicaliën. Bij invallen werden onder meer contant geld, luxe horloges, auto's en een boot in beslag genomen. In de gevangenis zijn nog 3 mannen opgepakt. 2 agenten die een jaar geleden schoten bij een verkeerscontrole in Brabant gaan vrij uit. Het OM gaat er geen zaak van maken. De agenten trokken hun wapen toen een bestuurder er vandoor ging en ze de achtervolging hadden ingezet. Het OM vindt dat de agenten mochten schieten, onder meer omdat de auto op een van de agenten inreed. De man die in het Noord-Ierse Belfast werd aangevallen door een Soedanees is daardoor een van zijn ogen kwijt. Zijn andere oog heeft schade. Dat werd bekend bij de rechtbank die besloot dat de Soedanees langer blijft vastzitten. De aanval leidde gisteravond tot protesten in Belfast die helemaal uit de hand liepen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag regent het en daarbij is onweer, hagel en veel wind mogelijk. Tussen de buien door wordt het 16 tot 18 graden. Vanavond komen vooral in Limburg nog pittige buien voor. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

John Sakara bij Twente FM. Ja, deze plaat die we nu gaan luisteren. Die Die van Shakira en Burna Boy. Ja, ik weet niet hoe goed ik hem moet plaatsen. Ik noem hem een beetje Afrikaans. Ja, ik weet het niet. Ja, het is wel een lekker plaatje. Maar het is een beetje wat anders dan wat we gewend zijn. Nou ja, oordeel zelf.

0: onze almhutten voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
1: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
2: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor installatiegroep.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goijman. Het leegstaande voormalige café Jambor in Oldenzaal maakt mogelijk plaats voor woningen. De gemeente heeft in principe ingestemd met plannen om het pand aan de Hengeloze Straat te slopen en er 5 nieuwe woningen te bouwen. Het gaat om 1 vrijstaande woning en 4 woningen met 2-onder-1 kapvorm. Volgens het college sluiten de nieuwe huizen goed aan bij bestaande bebouwing in de omgeving. Eerdere plannen om het pand te renoveren bleken financieel niet haalbaar en daarom is gekozen voor nieuwbouw. Met het project wil de gemeente bijdragen aan de woningbouwopgave en extra woonruimte creëren voor onder meer jonge gezinnen, doorstromers en kleinere huishoudens. Voordat de bouw kan starten, moet nog een speciale ruimtelijke procedure worden doorlopen. Daarna kan de ontwikkeling definitief doorgaan. En de stichting All for Free Twente heeft de Enschedese Vrijwilligersprijs 2026 gewonnen. De organisatie was zelf verrast door de overwinning en had niet verwacht de prijs in de wacht te slepen. All for Free ondersteunt vanuit meerdere locaties in Twente mensen die moeite hebben om rond te komen. Dat doet de stichting niet alleen met voedsel en kleding, maar ook met schoolspullen, verzorgingsproducten, verjaardagscadeaus voor kinderen en diverse activiteiten. Volgens voorzitter Melissa Mulder is de prijs vooral een waardering voor de

0: 1 vanuit Hengelo naar Duitsland voor de grens bij de Lutte. 10 minuten extra. De A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de Duitse grens. Doe je er ook 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Kelly Clarkson bij Twente FM. Het is door de middag waar je naar luistert. Deze week zit het boordevol met muziek. En het is natuurlijk al lekker woensdag, dus we zijn lekker op weg. Het is 2:10, zometeen het nieuws. En daarna natuurlijk ook nog eventjes tijd voor die house-slow-key-go-plaat. Maar dit is Wolf en...

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vet mag je niet ook trappen.
2: Nee, die vet mag je, kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Wil jij €500 netto verdienen?
6: Wat?
5: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van €500.
6: Wow.
7: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
5: Brusje doet meer met je.
8: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Vrouwen die gevaar lopen mogen straks misschien pepperspray bij zich dragen, zegt justitieminister Van Weel. De discussie over pepperspray als zelfverdedigingsmiddel leidde op na de moord op Lisa in Amsterdam. In Denemarken mag het al, met een speciale vergunning. En de minister gaat kijken of dat hier ook kan. Op allerlei wegen wordt voorlopig geen asfalt vervangen, omdat Rijkswaterstaat te weinig geld heeft. Het zijn wegen in Groningen, Friesland, Drenthe en Utrecht, zoals de A7, de A28 en de A12. De wegen zijn wel gewoon veilig, maar misschien mag je straks op sommige stukken minder hard. Door afslankmiddelen geven mensen minder uit aan boodschappen. Dat blijkt uit Brits onderzoek. Supermarkten verkochten voor bijna €1 miljard minder, vooral aan snacks. In Groot-Brittannië zijn afslankmiddelen, net als bij ons, helemaal ingeburgerd. Fans van Harry Styles hebben massaal gezocht naar het parool van vorige week zaterdag. Daarin bedankte hij hun voor hun komst naar de Johan Cruijff Arena. Het was een handgeschreven brief in het Nederlands op de hele achterpagina. De krant werd voor enkele tientjes aangeboden op Marktplaats en Vinted. En dan nu het weer van Weer Online. Buien met onweer, hagel en veel wind, met name in het oosten. En tussen de buien door is het 16 tot 18 graden. Vanavond vooral in Limburg pittige buien. Morgen ook buien en dan een graad of 17. En tot zover het ANP nieuws.
11: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land heb je 5 minuten vertraging op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland voor de grens bij de Lutte. En de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de Duitse grens doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

Freeway of Love. Ja, zit ik helemaal op deze week. Ja, afgelopen zaterdag getrouwd met mijn lieve vrouwtje Angela. En we zitten nog steeds op die grote wolk, noem je dat zo? Ja, denk het wel, hè? Hey, zometeen toch tijd voor de House Slow Can You Go. Eventjes tot rust komen. Deze week zoeken we uit de afgelopen 2 jaar een leuke plaat uit die jullie al ingestuurd hebben. Tot volgende week.

Nee, het is 4:10. Dat betekent dat we even tot rust gaan komen met z'n allen. En we gaan even putten uit 2 jaar lang inzendingen van How Slow Can You Go. En dat zijn een heleboel platen. Ik heb ze even geteld. Ik heb er meer dan 200 platen in staan. Dus dat is wel lekker, toch? Ja, precies. En ik heb deze eruit gehaald. Sting en Fragile. Eventjes tot rust komen met de How Slow Can You Go van vandaag.

0: Spaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op één van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
2: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat themabeveiliging net een stap verder. Themabeveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Themabeveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
3: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. Museum Natura Dozet in Denenkamp heeft 80.000 euro nodig van de gemeente Dinkeland om dit jaar het hoofd boven water te kunnen houden. Het is niet de eerste keer dat het museum in zwaar weer verkeert. Het gemeentebestuur vraagt de raad om het museum opnieuw tegemoet te komen. Om voor de subsidie in aanmerking te komen moet het museum wel aan de slag...

0: het pop-up koor opnieuw groots te laten klinken in de Grote Kerk in Almelo. De repetities beginnen in september in Hengelo. Het weer nog. Vanuit het westen trekken vanmiddag buien over de provincie, mogelijk met hagel, onweer en windstoten tot 60 km per uur. Tussendoor zien we ook af en toe de zon. Er waait een matige zuidwestenwind en het wordt maximaal 17 graden. Vanavond ook nog wat buien. Vannacht is het droog. Het koelt af naar 7 of 8 graden. Morgen en overmorgen verlopen wisselvallig en koel. Het wordt niet warmer dan 17 graden.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Oberhausen heb je voor de Duitse grens 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Om je even uit die dip te halen, hè? Jonas Blue, Tiësto en Rita Ora Ritual hoorde je bij Twente FM. Hey, zometeen nog Sam Sparrow, Black and Gold. Ook Shake Your Body van de Jacksons komt er nog aan. Maar dit is Lost Frequencies. Dit is Back to You.

54 Ultra, Talk to You. En zo komen we aan het einde van deze door de middag op woensdagmiddag. Zometeen de man die je naar huis brengt. En ik kom thuis met Jordy Goorman van 4 tot 7. Ook Alvera Soler komt er zo nog aan met El Nismo Sol. Maar eerst Asia en Heat of the Moment.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlagon, hè, in Oortmuske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmuske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl.

0: of je bestelt gemakkelijk en snel op sledering.nl.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
3: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Vrouwen die extra risico lopen mogen straks pepperspray bij zich hebben. Bijvoorbeeld als ze worden gestalkt of bedreigd. Of bang zijn voor eerwraak. Pepperspray blijft verboden, maar er komen dan uitzonderingen. Vrouwen kunnen een vergunning krijgen van de politie. Hamburgers, snacks en soepballen van een vleesbedrijf in het Brabantse Nuenen moeten uit de handel worden gehaald, zegt waakhond NVWA. Het vlees is misschien bedorven, maar de kans dat mensen er ziek van worden is niet zo groot. Waar het vlees terecht is gekomen is niet duidelijk. Een tijdje geleden greep de NVWA ook al in. In Belfast en omgeving zijn 3 mensen opgepakt na de rellen gisteravond. Ze vielen mensen aan met een migratieachtergrond en staken huizen en auto's in brand. Ze hadden het gemunt op immigranten omdat er een Soedanees is opgepakt voor de mesaanval eergisteren. Een knappe zege voor tennistalent Thijs Bogaert. Hij won de eerste ronde van het toernooi van Rosmalen van een Chinees die veel hoger op de ranglijst staat. De wedstrijd was verplaatst naar vandaag om de regen gisteren. Bogaert moet nu spelen tegen de topper, Daniel Medvedev. En dan nu het weer van Weer Online. Buien met onweer, hagel en veel wind, met name in het oosten. En tussen de buien door een graad of 17. Vanavond vooral in Limburg pittige buien. Morgen ook buien en ook een graad of 17. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Langzaam wordt het wat drukker op de weg. Op de A1 vanuit Hengelo staat file door de Duitse grenscontroles. Tussen Oldenzaal en de grens heb je 5 minuten op onthoud. De A12 vanuit Arnhem sta je voor de grens 10 minuten in de file. En het rijdt langzaam op de A50 van Arnhem naar Os bij Ravenstein. Daar is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Het is lente in Twente.

0: Dat is namelijk zijn nieuwste single die ook veel op de radio te horen is.
1: Twente komt thuis.
0: En daarvoor Mr. Levi's himself, oftewel Nick Kamen. Het model uit de jaren 80 en 90, wat door Madonna ontdekt werd. En uiteindelijk ook hits begon te scoren. Helaas veel te vroeg overleden, maar wel veel mooie hits achtergelaten. Waaronder I Promise Myself, het was het begin van de middagshow. Ik zeg hartelijk goedemiddag.
1: Twente actueel.
0: Vandaag gaat de werkweek officieel doormidden. Het is je woensdag, vandaag 10 juni, met code geel voor vanmiddag. Dus de nodige buien die overtrekken. Vanochtend begon al wel rustig met een zonnetje. Maar inmiddels dus buien die overtrekken met onweer. Hou daar rekening mee. Het kan maar zo misgaan. Dat zagen we vorige week ook in Glanenbrug. Dus dan weet je dat in ieder geval. Verder natuurlijk ook nieuws. Veel economisch nieuws vandaag. Onder andere de productie in de industrie. Bijna 5% hoger dan een jaar eerder. Dat klinkt positief. Maar er zitten wel hele grote verschillen in. Daar gaan we straks eens even naar kijken. Verder blijkt dat er minder broeikasgassen zijn uitgestoten. Maar wel vanwege een hele bijzondere reden. Tenminste, één van de bijzondere redenen. Daar gaan we het straks ook over hebben. En verder, een fatbiker gisteren aangereden, maar daarna doorgereden. Of in ieder geval schade veroorzaakt. Dat gebeurde in Overdinkel. Daar gaan we het straks over hebben. En Stichting Natura Doset in Denenkamp heeft opnieuw financiële problemen. Ze hebben bij de gemeente aangeklopt voor ondersteuning. Gaan ze dat ook inderdaad krijgen? Daarover straks meer. Met ook heel veel fijne muziek voor je woensdagmiddag. Cigala, Lighthouse Family en ook de Pet Shop Boys onderweg. Maar eerst tijd voor Chris Rea, de lekkere track van vandaag.
1: 4 uur. Je maag begint wat te rommelen. Het is tijd voor de lekkere track. Iedere werkdag omstreeks 4:15 bij Twente FM.

0: Melody van Sigala.
1: Tot 7 uur.
0: Twente komt thuis. En daarvoor nog Chris Ria met I Can Hear Your Heartbeat. Toch ook een beetje Mr. Driving Home for Christmas. Hij overleed in de week voor kerst vorig jaar. Ja, dat was toch ook een beetje het sterven in het harnas. Wel heel veel fijne hits achtergelaten. Welkom bij de middagshow met vandaag het nieuws dat de uitstoot van broeikasgassen vorig jaar in het eerste kwartaal 5% hoger lagen dan in het eerste kwartaal van dit jaar. Dus met andere woorden, we hebben een daling van 5% te pakken. Dat is op zich natuurlijk goed nieuws. Het komt onder andere omdat energiebedrijven minder steenkool gebruiken om stroom op te wekken. En ook de hoge olie- en gasprijzen die speelden een rol. En ik heb me wel eens afgevraagd, hoe bereken je nou de uitstoot? Hè? Wat is nou de totale CO2-uitstoot van Nederland? Nou, dat doen ze op basis van ons brandstofgebruik. Dus hoe meer gas, olie en kolen we gebruiken als industrie, maar ook als consumenten, hoe hoger de uitstoot wordt berekend. Dat doen ze op basis daarvan. Dus het is niet zo dat ze allemaal metertjes aan schoorstenen en uit laten hangen. Maar dat wordt dus berekend op basis van de fossiele brandstoffen die we ook daadwerkelijk verbruikt hebben. En wat blijkt? Er is een daling en dat komt onder andere omdat we tegenwoordig heel veel over de grens tanken. Dus dat betekent dat de uitstoot van de in Duitsland getankte benzine, die we hier in Twente dus uit Duitsland halen, die tellen we op bij de uitstoot van Duitsland. Die telt dus niet voor de Nederlandse uitstoot mee. Ik zie in één keer een soort maas in de wet als het gaat over de stikstofproblematiek. Misschien moeten we gewoon met z'n allen in Duitsland gaan tanken. Want daar hebben ze nog geen stikstofproblemen. Dus als we dan daar tanken en nou ja, misschien ook andere dingen daar vandaan gaan halen, dat we dan in Nederland weer een beetje ruimte krijgen. Ik heb een hele slechte gedachte. Maar ik denk, ja, al dit soort statistische modellen, die hebben er ook altijd wel een soort van, ja, ik noem dat loopholes. Dat je denkt, ja, daar zitten altijd wel een soort gaten in. Maar goed, we gaan het zien of dit een heel goed idee is.

Het nummer 1 radiostation voor Twente. Wij zijn Twente FM met The Pet Shop Boys en Always On My Mind. En ook de Lighthouse Family hoorde je nog met Hi. Welkom bij Twente FM in ieder geval. Het is woensdag, de week gaat doormidden. Met zometeen hier een update van onze nieuwsredactie. Het laatste streeknieuws naar deze fijne van Olivia Dien.

0: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud, Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
3: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
4: Ja, die is huis nu echt af.
3: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
4: Ah, de vakleur lossen.

0: museum opnieuw tegemoet te komen. Om voor de subsidie in aanmerking te komen, moet het museum wel aan de slag met de ontwikkeling van een nieuwe business case. Dat staat in het voorstel van het college. Oorlogsveteraan Fred Beekenkamp uit Hengelo wandelt 372 kilometer voor het goede doel. Hij loopt het Marskramerpad. Dit is een wandelroute tussen Bad Bentheim en Scheveningen. Daarmee wil hij geld inzamelen voor kinderen in oorlogsgebieden. In Joegoslavië zag Fred hun leed van dichtbij. Hij zegt toen dingen gezien te hebben die het daglicht niet kunnen verdragen. Fred loopt om geld op te halen voor War Child. En na het succes van vorig jaar komt de tweede editie van projectkoor Zin en Zang eraan. Met dit jaar 3 concerten op het programma is de organisatie op zoek naar zangtalent om het pop-up koor opnieuw groots te laten klinken in de Grote Kerk in Almelo. De repetities beginnen in september in Hengelo. Het weer nog. Vanuit het westen trekken vanmiddag buien over de provincie, mogelijk met hagel, onweer en windstoten tot 60 km per uur. Tussendoor zien we ook af en toe de zon. Er waait een matige zuidwestenwind en het wordt maximaal 17 graden. Vanavond ook nog wat buien. Vannacht is het droog. Het koelt af naar 7 of 8 graden. Morgen en overmorgen verlopen wisselvallig en koel. Het wordt niet warmer dan 17 graden.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het oosten van het land sta je 10 minuten in de file op de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En het rijdt langzaam op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht tussen Nijmegen en Malden. Daar heb je ook 5 minuten tijdverlies. Net als op de A35 van Enschede naar Zwolle tussen Almelo West en Wierde West. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

toe is dat nodig. En misschien op een hele drukke woensdag wel. Waarbij je in ieder geval voor je baas aan de bak bent. En dan moet je af en toe ook even ademhalen. Niet onbelangrijk. Nou, we gaan richting het einde van de werkdag in ieder geval. Met zojuist ook nog het streknieuws. Dat lees je na 120.nl als je nieuwsarchief. En ook online terug te vinden. Een nieuwe aflevering van het politiek discussieprogramma Kwartetten. Waarin de tafel deze keer gevuld is met Han Daals, Nicolien Broekhout en Remco Lulof. En centraal staat de vraag: wat zijn de eerste prioriteiten waar het nieuwe college van Hengelo mee aan de slag zou moeten? Dat is de vraag die op tafel ligt. Onder leiding van Eddy Pardijs wordt daar het gesprek gevoerd. En die nieuwe aflevering van Kwartetten vind je terug op onze website. Daarvoor ga je naar twentefm.nl/luister. Meer Twente FM met heel veel extra radioprogramma's die je kan terugluisteren.

Around. Second Time Around. Ja, die is lekker van Shalamar uit de jaren 80. En ook nog Pommelien Thijs, de Belgische zangeres met Atlas, hoorde je bij Twente FM op een hele wisselvallige woensdag. Dat kun je zeggen. Met zelfs code geel voor deze middag. Met mogelijk lokaal regenval, zware windstoten en ook onweer. Dus wees voorbereid, want je weet dat vorige week in Glaanderbrug ging het ook zo mis. Terwijl we toch over het algemeen nuchtere tukkers zijn. Dat je denkt, nou, er kan niet zoveel gebeuren. Hè. Dus code geel. Maar ja, het kan af en toe toch lokaal misgaan. Dus wees voorbereid. Nou, vanmiddag dus de nodige buien. Dat zal je opgevallen zijn. Het dooft de komende uren wel uit. Maximum temperaturen 17 graden. Vanavond en vannacht kan er nog een enkel buitje tussen zitten. Maar het is overwegend droog. De minimum temperaturen rond de 8 graden. En morgen dan start de dag met ruimte voor de zon. Het is droog. Mogelijk dat er in de middag af en toe een buitje valt. En het wordt dan zo'n 17 graden. Het blijft dus wisselvallig. Vrijdag ook. Maar richting het weekend wordt het droger.

Summer, een homewrecker. Ja, dit is fijne muziek hoor. De Amerikaanse singer-songwriter timmert lekker aan de weg. En dit is de hit van dit moment in ieder geval. Met daarvoor ook de muziek van The Kid LAROI. Without You. Je luistert naar Twente FM. Het is bijna 5 uur. Dat is een lekker idee, want zometeen komt hij eraan hoor. De 5 uur uit je dakplaat. En jouw suggestie is van harte welkom. Als je hem instuurt via de mail jordi@twentefm.nl. Of je gebruikt even de app. Die vind je op onze website. twentefm.nl

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: zfm.nl/luister.
1: Een mooie tuin? Buzinc Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
3: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
4: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Twente FM Nieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Groningen, Friesland en Drenthe zijn verbijsterd dat er geen geld is voor het onderhoud van wegen daar. Ze voelen zich achtergesteld en zeggen: bij krapte schuift het noorden altijd naar achteren. Dat is geen toeval. Ze vinden het ook gevaarlijk als wegen niet opnieuw geasfalteerd worden als er schade is. Bij een busongeluk met een schoolbus bij München zijn tientallen kinderen gewond geraakt. Een paar liggen in het ziekenhuis. De bus botste op een bus die stil stond. Daar zat alleen een chauffeur in. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Kritiek op het plan om pepperspray toe te staan voor vrouwen die bedreigd worden. Het Fonds Slachtofferhulp zegt bij RTL: bewapening van vrouwen is niet de oplossing voor dit probleem. Ook zijn ze bang dat vrouwen hun spray misschien niet durven te gebruiken en dan te horen krijgen dat het hun eigen schuld is als ze zijn aangevallen. De familie van de neergestoken man in Belfast vindt het vreselijk dat er uit wraak immigranten zijn aangevallen. De verdachte is een Soedanees en na zijn arrestatie werden gisteravond zwarte mensen uit hun huis verdreven door gemaskerde relschoppers. De familie wil niet dat de zaak een excuus wordt om haat te zaaien. Het weer nog van Weer Online. Buien met onweer, hagel en veel wind bij 17 graden. Vanavond in Limburg pittige buien. En ook morgen blijft het niet droog, dan opnieuw 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Dit is Bianca Damink van de ANWB.

0: Duitsland sta je tussen Arnhem en Duiven 5 minuten in de file. De A35 rijdt het langzaam. Van Enschede naar Zwolle bij Nijverdal. Daar heb je 5 minuten tijdverlies. Op de A50 van Arnhem naar Os heb je 10 minuten oponthoud tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En op de N35 van Zwolle naar Enschede is het druk tussen Nijverdal en Bierde. De vertraging is daar net iets meer dan 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente komt thuis. Jordi Goorman.

0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all, hoor je op Twente FM.
1: Twente komt thuis.
0: En daarvoor nog de vijfde uit je dakplaat. Een plaatje wat aandacht vroeg voor de oorspronkelijke bewoners van de Verenigde Staten, de Indianen. Oftewel de American Natives, zoals ze daar worden genoemd. You're the dance to trance, dat was de vijfde uit je dakplaat. Suggestie van Tom, die wilde Power of an American Native horen.
1: Twente actueel.
0: Met een mond vol, hè? Power of American Natives. Spreek het nou eens rustig uit, Goran. Ja, zo werkt dat. Welkom bij de middagshow voor Twente. Vandaag de nieuws dat de uitstoot van Nederland in het eerste kwartaal van dit jaar met 5% is gedaald. Dat komt omdat we minder energie, of in ieder geval minder kolen verstookt hebben. Maar ook dat we vaker over de grens tanken. Dat is leuk, want de uitstoot wordt berekend op basis van ons brandstofverbruik. En omdat we nu meer brandstof uit Duitsland halen en België, is de uitstoot in Nederland gedaald. Dat is een hele bijzondere rekenmethode. Verder nieuws over de industrie. 5% meer geproduceerd. Verschillen zijn wel groot. Gaan we straks even naar kijken hoe dat nou in elkaar zit. Verder een mooie prestatie voor goedemorgen. De stichting All for Free Twente, die heeft namelijk gisteren de Enschedese Vrijwilligersprijs 2026 gewonnen. En opnieuw financiële problemen voor het museum Natura Doodzet in Denenkamp. Die hebben de gemeente opnieuw te hulp gevraagd omdat er financiële uitdagingen zijn. En dat gebeurde in het verleden al vaker. Dus de gemeente zegt, ja, we willen nog wel een keer helpen. Maar dan wel iets meer controle. Nou, ik ben heel benieuwd wat dat inhoudt. We gaan het er straks ook over hebben. Muziek heb ik ook voor je. Shania Twain, Mr. Big, Shakira. En dit is eerst Denise Williams.

0: Bol en Kesha samen. Lekker hit van alweer een paar jaar geleden. Timber.
1: Tot 7 uur.
2: Twente komt thuis.
0: En Denise Williams uit de jaren 80 komt ook nog voorbij met Let's Hear It for the Boy bij de middagshow. Het is vandaag alweer 10 juni. Het is code geel vanmiddag. Je moet een beetje rekening houden met mogelijke zware onweersbuien, hoewel de meeste inmiddels over zijn getrokken. Kan het hier en daar nog een beetje voorkomen. Maar een beetje buienradar in de gaten houden is geen slecht idee. De kalendergecorrigeerde productie, dat is een mond vol trouwens, van de Nederlandse industrie, die lag in april 4,7% hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS vandaag. Dat zegt dus iets over de staat van onze industrie. We produceren dus blijkbaar meer, maar de verschillen zijn wel groot. Want als we kijken naar de verschillende subonderdelen, dan zien we vooral dat er fors nieuwe machines zijn gebouwd. Ruim 20%. En dat zit voor een heel groot deel natuurlijk ook in onze chipmachineproductie van ASML. Die doen daar ook ontzettende duit in het zakje. En alle toeleverbedrijven die daar natuurlijk aan leveren. Terwijl heel veel andere sectoren juist een lichte krimp laten zien. Bijvoorbeeld de elektrische en elektronische apparaten, metaalproducten, chemie. Het loopt allemaal juist iets terug. Dus eigenlijk die groei die we hebben, die best wel redelijk netjes is, 5%, komt vooral voor rekening van de machinebouw. En de rest van de productie heeft het vooral heel erg lastig. In ieder geval op basis van de gemiddelde. Dat zijn ook een beetje de verhalen die ik zo bij de meeste ondernemers hoor. Dus de heel wisselend bedrijven die inderdaad in de machinebouw zitten en een beetje in die chipsector, die hebben het volgens mij op dit moment wel redelijk. Defensie doet het trouwens ook niet geheel verrassend goed. Maar andere producenten in de industrie hebben het stukken lastiger, blijkt op basis van deze cijfers in ieder geval. Nou, laten we hopen dat wat betreft de industrie in het algemeen weer een beetje omhoog gaat. Maar het is lastig in deze tijd, ook met een instabiele wereld.
3: Let's go.
0: Nou,

tijdsbeeld, hè, deze. Heerlijk, uit de jaren 90. Mr. Big and To Be With You stond heel lang in de hitlijst, weet ik nog. En ik vond het in die tijd zelf helemaal niet zo'n heel erg lekker liedje. Ik weet niet wat het is, je bent nog jong en dan heb je hele andere smaken. Maar ik moet zeggen, inmiddels best een fijne plaat. Een beetje jeugdherinnering is het ook wel. Daarvoor als Shania Twain, I'm Gonna Get You Good. Zo meteen hier op de radio het laatste streeknieuws naar Shakira. Come on, get

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
2: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
3: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. Museum Natura Dozet in Denenkamp heeft 80.000 euro nodig van de gemeente Dinkeland om dit jaar het hoofd boven water te kunnen houden. Het is niet de eerste keer dat het museum in zwaar weer verkeert. Het gemeentebestuur vraagt de raad om het museum opnieuw tegemoet te komen.

0: komt de tweede editie van Project Koor Zin en Zang eraan. Met dit jaar 3 concerten op het programma is de organisatie op zoek naar zangtalent om het pop-up koor opnieuw groots te laten klinken in de Grote Kerk in Almelo. De repetities beginnen in september in Hengelo. Het weer nog. Vanuit het westen trekken vanmiddag buien over de provincie, mogelijk met hagel, onweer en windstoten tot 60 km per uur. Tussendoor zien we ook af en toe de zon. Er waait een matige zuidwestenwind en het wordt maximaal 17 graden. Vanavond ook nog wat buien. Vannacht is het droog. Het koelt af naar 7 of 8 graden. Morgen en overmorgen verlopen wisselvallig en koel. Het wordt niet warmer dan 17 graden.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits verloopt niet drukker dan anders op woensdag. En in het oosten van het land leveren de meeste files zo'n 5 minuten vertraging op. Een aantal wegen is het iets drukker. De A12 bijvoorbeeld van Utrecht naar de Duitse grens. Tussen Arnhem en Duiven sta je 10 minuten in de file. Net als op de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Bankhoef. Van Arnhem naar Os, ook op de A50, is het druk. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein is de vertraging een kwartier. Verder sta je bijna een kwartier in de file op de N325 vanuit Nijmegen. Het staat daar vast tussen het Gelredome en knooppunt Velperbroek. En op de N348 rijdt het langzaam van Deventer naar Zutphen. Tussen Eefde en Zutphen is de vertraging zo'n 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

De legendarische lach van de horroracteur Vince Price. Hij overleed overigens al in 93, maar gaf nog wel zijn medewerking in de jaren 80 aan deze hele grote hit van Michael Jackson. Met deze legendarische lach waar deze plaat altijd mee afsluit. Ik vind hem lekker. Michael Jackson, Thriller, daarvoor nog het streeknieuws. Dat lees je na op onze website twentefm.nl en 120.nl. Dat is je nieuwsarchief met zometeen hier de muziek van Ed Sheeran na Mariah. Bangkok.

0: Sheeran, Overpass Graffiti.
1: Meer Twente FM Radio vind je on demand op onze luisterpagina.
2: twentefm.nl/luister.
1: Check daar onze online radioprogramma's in verschillende genres. Of beluister de highlights.
0: Richard en Robert van het programma Donderslag spraken met de Enschedese band Famke over hun EP-release. Ze timmeren hard aan de weg met muzikale en textuele invloeden die net even wat verder gaan dan de gebaande poppaden. Ze vertelde over haar persoonlijke inspiratiebronnen.
3: Ik ben door mijn bassist gaan luisteren naar Radiohead. Daarvoor kende ik die band niet zo goed. En dat is gewoon een hele grote inspiratie. Vooral harmonisch en qua alternatieve maatsoorten en zo.
4: Wat ik wel apart vind is dat je zegt van... het zijn natuurlijk allemaal Britse bands die je dan noemt. Maar jullie hebben dan bewust gekozen om wel gewoon in Nederlandstalig teksten te maken.
3: Ja, dat was vanuit mij kwam dat omdat ik vroeger heel veel las. En ik was heel erg fan van Connie Palme en Notenboom. Ik verbaasde me over het feit dat er zoveel prachtige Nederlandstalige literatuur is, maar best wel weinig Nederlandstalige muziek waarvan ik het taalgebruik echt, zeg maar, goed vond. En toen dacht ik van, dat lijkt me een leuke uitdaging om dan de muzikaliteit van Britse bands te combineren met Nederlandse teksten.
1: Beluister meer Twente FM Radio on demand
2: via onze luisterpagina.
1: Surf naar twentefm.nl/luister. I'm

Afgelopen weekend sloot hij hem af. De indrukwekkende concertreeks in Amsterdam. Maar liefst 10 concerten gaf Harry Styles daar. Met afgelopen weekend dus de laatste concerten. American Girls was daar ook veel te horen in ieder geval. Onderweg naar je vrije woensdagavond. Met de middagshow voor Twente tot 7 uur vanavond. Met onderweg nog Roxette, Joyride, die werd aangevraagd. En dit is toch ook een beetje regionale trots. Zo eerlijk moeten we ook zijn. Het is namelijk de nieuwe single van Ilse de Lange. Uwe Almelo inderdaad. Met Something Good bij de middagshow.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker. Ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
6: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
7: Wil jij €500 netto verdienen? Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van €500.
8: Wow. Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
7: Brusje doet meer met je.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Vrouwenrechtenorganisaties hebben kritiek op het plan om pepperspray toe te staan voor vrouwen die gevaar lopen. Ze vinden dat de verantwoordelijkheid dan bij vrouwen zelf wordt gelegd, terwijl je de daders zou moeten aanpakken. Ook vinden ze het lastig dat vrouwen moeten aantonen dat ze worden bedreigd, bijvoorbeeld met eerwraak. Groningen, Friesland en Drenthe zijn bang dat ze slechter bereikbaar worden nu Rijkswaterstaat geen geld meer heeft voor het onderhoud van de wegen daar. Als een weg schade heeft, wordt die niet meer gemaakt en misschien wel afgesloten. En dat gaan inwoners ook merken, zeggen de provincies. Tientallen kinderen zijn gewond geraakt bij een ongeluk met hun schoolbus bij München. Die botste op een bus die stil stond. Daar zat alleen de chauffeur in. Door de klap moesten een paar kinderen naar het ziekenhuis. Ouders worden opgevangen en er is ook een speciaal telefoonnummer geopend voor bezorgde familieleden. Zuid-Holland zit in zijn maag met de PFAS-vervuiling rond de Chemours-fabriek in Dordrecht. De politiek wil dat het provinciebestuur en het kabinet beginnen met het opruimen. Want er is tot nu toe alleen maar gepraat, zeggen ze. Het opruimen kost vele miljoenen. En Pro en de SP vinden dat Chemours dat zelf moet betalen. Het weer nog van Weer Online. Vanavond vooral in Limburg nog pittige buien met hagel, onweer en veel wind. Morgenochtend vrij zonnig, later weer regen. Het wordt 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het drukste moment van de spits is geweest. Op de A12 van Arnhem naar Duitsland sta je nog wel 10 minuten in de file tussen knooppunt Ouddijk en de grens. En op de A50 van Arnhem naar Os heb je nog zo'n 10 minuten oponthoud tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Verder is de vertraging op de A325 nog een kleine 10 minuten van Arnhem naar de Duitse grens. Het rijdt daar langzaam tussen Elst en Lent. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente.

0: Dit is toch lekker. Fijne zomerhit voor 2026. Op een dag waarbij code geel gold voor Twente. We hebben het alweer een beetje overleefd. De Bahusa Magnetic.
1: Twente komt thuis.
0: En we begonnen hier woensdagavond met Starship and We Build This City. Nou, niet onbelangrijk in deze tijden waarbij woningtekorten hoog zijn, zullen we maar zeggen. Welkom bij de middagshow. Tot 7 uur luister je naar Twente komt thuis. Met in ieder geval vandaag dus een dag die veel buien bracht. Maar het wordt de komende uren droog.
2: Twente actueel.
0: En over Build This City gesproken. Voormalig café Jambor in Oldenzaal. Gaat plaats maken voor 5 nieuwe woningen, is het voornemen van de gemeente. Het café zou in eerste instantie nog worden opgeknapt. Maar uiteindelijk is het de bedoeling het pand te slopen. Dan moet er 1 vrijstaande woning en 2 onder-één kappers gaan komen. Of in ieder geval dus 4 onder-één kapwoningen. Dus dat zijn 2 panden. Zo is het dan. Wil je er meer over weten, dan lees je dat op onze website. Verder een mooie onderscheiding voor de Enschedese stichting All for Free. Die wonnen de Enschedese Vrijwilligersprijs. Een erkenning voor alle vrijwilligers, zegt de stichting daar zelf over. Je leest er meer over op 120.nl. En ook economisch nieuws vandaag. De productie in de industrie is met ruim 5% gegroeid in de maand april. Maar het kwam wel volledig voor rekening van vooral de machinebouw. Heel veel andere sectoren hebben het nog steeds lastig in deze onrustige wereld waarin er toch wat nodig aan de hand is, zullen we maar zeggen. Dat en meer, we gaan het erover hebben. En ook muziek voor je van Chaperone, The Backstreet Boys en The Bucketheads. Maar eerst iets uit de jaren 80. Mister, dit is die fijne hit Kiri.

0: Chapel Roan en Good Luck Babe. En daarvoor draaien we ook nog Mr. Mister en Kerry.
1: Tot 7 uur.
0: Twente komt thuis. Welkom in je woensdagavond. We hebben het weer gered. We zijn over de helft. Hè. Lekker idee is dat voor deze werkweek. Morgen en overmorgen nog 2 dagen werken. En dan is het weer tijd voor 2 dagen vrij. Dat is toch lekker. Ik vind het altijd een fijne mijlpaal. Zo halverwege die week. Vandaag opnieuw een financiële vraag van het museum Natura Doosset in Denenkamp. Wie is er niet geweest als basisschoolleerling? Ik weet niet wat bij jou zat, maar ik kwam daar vroeger met de basisschool. Gingen we op excursie naar het museum, want het was het natuurmuseum. En er stond toen geloof ik nog een hele grote mammoet. Dat vonden we toen als kleine man echt super interessant. Maar het museum heeft het niet makkelijk. De afgelopen jaren kwamen ze al vaker in het nieuws omdat ze de eindjes niet uit elkaar konden knopen. En ook nu weer een handreiking naar de gemeente. We hebben 80.000 euro nodig om open te blijven, is de vraag die nu bij de gemeente Dinkeland op tafel ligt. Zonder die financiële steun dreigt volgens het bestuur op korte termijn sluiting van het museum. En er wordt nu gewerkt aan een nieuwe toekomststrategie met meer aandacht voor kennis, educatie en kinderen. Nou, daar heb je dan weer de kinderen. Dat doen ze eigenlijk altijd wel goed, hè? Zeker de basisscholen in de regio. Je kan er ontzettend veel leren over natuur, over dieren, over planten. En ook over de historie natuurlijk. Met de komst van Dino World, daar willen ze ook mee aan de slag. Dat moet voor extra bezoekers en inkomsten zorgen. De gemeente heeft wel gezegd, we willen het museum een laatste kans geven. Maar ze willen ook vinger aan de pols om in ieder geval de voortgang te kunnen checken.

0: maanden ben je al Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Van fundering tot nok. Van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair,

0: ongeval verliet. Het is onbekend of de fietser gewond is geraakt. De politie onderzoekt de exacte toedracht en waarom de fatbiker is vertrokken. De gemeente Enschede moet in het vervolg in een vroeger stadium met bewoners communiceren over wijzigingen in het busvervoer. Provinciebestuur blijft verantwoordelijk voor de uitkomsten. En vorig jaar ontstond commotie toen wijkbewoners ontdekten dat de bus van Arriva hun wijk niet meer aandoet. De lijnbus keert niet terug, maar de provincie is gevraagd om een alternatieve busdienst. En veteraan Fred loopt een sponsortocht vanwege zijn ervaringen tijdens de diensttijd tussen 1983 en 1998. Hij zag destijds situaties waarin kinderen het slachtoffer werden van oorlogen die door volwassenen zijn veroorzaakt. Specifiek herinnert hij zich kinderen die met ontbloot bovenlijf achter hekken onder schot werden gehouden. Deze blijvende beelden motiveren de veteraan om nu in actie te komen. Kom ik nu in actie voor het weer voor Twente. Vanavond vallen eerst nog wat buien, maar in de loop van de avond trekken de meeste buien wel weg. Komende nacht is een lange tijd droog, het wordt zo'n 10 graden. En morgen vallen in de ochtend al meerdere buien.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Bijna alle files van de avondspits zijn opgelost. Maar op de A12 van Arnhem naar de Duitse grens, daar rijdt het nog langzaam tussen knooppunt Oud-Dijk en de grens. De vertraging is daar net iets meer dan 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Gouden Hart. Dat was Shawn Mendes en Heart of Gold. Daarvoor nog het Twente FM streeknieuws. Nieuws en achtergronden op onze website 120.nl. Daar hou je het laatste nieuws in Twente een beetje bij. En als je daar geen tijd voor hebt, dan krijg je natuurlijk altijd weer over een klein uurtje een verse update op een presenteerblaadje hier op Twente FM.

Lost in Love, zojuist Offenbach. En ook nog hier Whitney Houston en Enrique Iglesias. Could I have this kiss forever? Nou, romantiek op de radio, zullen we maar zeggen. Op een dag waarbij code geel gold. Nou, inmiddels is dat afgezwakt. Vanavond en vannacht misschien nog een buitje, maar de komende uren wordt het droger. Minimumtemperaturen die liggen dan zo rond de 8 graden. Morgen, je donderdag, die start met ruimte voor de zon. In de middag iets meer bewolking. Dan kan er ook een enkel buitje tussen zitten. En het wordt opnieuw niet warmer dan 17 graden. En dat is ook nog een beetje het weerbeeld voor de vrijdag. Dan is er veel bewolking. Er vallen van tijd tot tijd buien met maximumtemperaturen van 17 graden. Het weekend gaat duidelijk droger verlopen. Wel is er iets meer wind met temperaturen die zo rond 20 graden gaan schommelen. Ruimte voor de zon. En dan lijkt erop dat de temperaturen volgende week verder omhoog gaan.

Alex Warren, Fever Dream. Oh, ik vind hem lekker. Groot hit van dit moment voor de Phil Collins. En Two Hearts Are Beating In Just One Line. Nou, dat is knap gedaan in ieder geval. En daarmee aan het einde van de middagshow. Zometeen veel plezier met erover.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmuske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmuske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Zoek je al tijden dat ene motoronderdeel? Aanstaande zondag is er naast de reguliere markt ook een bromfiets- en onderdelenmarkt in Weerselo. Vanaf 12 uur show en verkoop van bromfietsen, motoren en onderdelen. Vind je misschien net dat ene onderdeel? Kom je met een bromfiets? Heb je zelfs gratis entree? Weerselozemarkt.nl.
6: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budget-adres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
7: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
8: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. In Haarlem is een lichaam gevonden in de Molenplas. Het is misschien de zwemmer die sinds gisteren werd vermist. Het lichaam wordt nu geïdentificeerd. Er is uitgebreid gezocht, onder meer door een speciaal duikteam van de politie. En ook werd een helikopter ingezet. Bij een busongeluk bij München is een scholier om het leven gekomen. Twee anderen en een docent raakten zwaar gewond en liggen in het ziekenhuis. Een schoolbus botste op een stadsbus die stil stond. Daar zat alleen een chauffeur in. Een journalist van Pointer is in zijn gezicht gestompt en beroofd toen hij een undercover reportage maakte over illegale handel via Snapchat. Hij had met twee jongens afgesproken om drugs en nepgeld te kopen. Ze sloegen hem en gingen er met zijn geld vandoor. Het was een ripdeal, zegt hij. Miljardair Bill Gates is verhoord door de Amerikaanse onderzoekscommissie over kindermisbruiker Epstein. Hij zei dat hij wel contact met hem had, maar nooit in zijn huis of op zijn eiland is geweest en ook niets wist over misdrijven. En hij zei ook dat Epstein hem heeft geprobeerd te chanteren met informatie over zijn privéleven. Het weer nog van Weer Online. Vanavond vooral in Limburg nog pittige buien met hagel, onweer en veel wind. Morgenochtend vrij zonnig, daarna weer regen en het wordt een graad of 17. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Dit is de Twente FM avonddienst met Ralf Veenhuis.

Oh, nou, hij draait die er nog gewoon eventjes achteraan. Goed, nieuwe muziek wou ik dus zeggen op deze woensdagavond. Calvin Harris hoorde je samen met Jesse en Satisfied. Het is woensdagavond, 10 minuten over 7. Leuk dat je er bent bij de avonddienst. We hebben een vol programma vanavond. Een aantal leuke items. Onder andere over het hospice van de Leendert Vriel Stichting. Zijn namelijk op zoek naar vrijwilligers. Daarover hoor je straks nog Isabel Ott. En verder nog de cultuurhistorische optocht in Zaasveld. Die wordt gehouden op 30 augustus. Daarover hoor je straks Stijn Rijmert. En verder nog toneeluitvoering van Jong Lonneker. Ze bestaan 100 jaar in 2029. En een groep toneelliefhebbers die werkt daar naartoe naar een prachtige uitvoering. En verder nog straks dit uurtje. Hij schuift live aan hier bij mij aan tafel vanavond. Turbo Tucker. Daarover dus allemaal meer. Ben je fan van de 90s, hardcore en dergelijke? Blijf dan gewoon lekker luisteren vanavond op deze woensdagavond hier naar Twente FM. En natuurlijk ook gewoon andere jaren 90 muziek. Nee, die wil ik dus niet draaien voor jullie. Ik wou even kijken hoe we dat nu allemaal even gaan doen. Zo, even kijken. Hoppa. Nee, dat gaan we dus niet doen.

0: gingen terug naar 1993. Toen stond dit in de hitlijsten. Volgens mij uit Duitsland afkomstig. Je hoorde MCZR en The Real McCoy, Another Night. Ja, Museum Natura Dozet in Denenkamp, die heeft €80.000 nodig van de gemeente Dinkeland om dit jaar het hoofd boven water te kunnen houden. Het is niet de eerste keer dat het museum in zwaar weer verkeert. Het gemeentebestuur vraagt de raad om het museum opnieuw tegemoet te komen. Om voor de subsidie in aanmerking te komen, moet het museum aan de slag met de ontwikkeling van een nieuwe business case. Dat staat in het voorstel aan het college. De €80.000 die het college vraagt is nodig om het museum open te kunnen houden. Dus zolang Natura Dozet werkt aan het nieuwe concept. Meer kun je nalezen op onze site 120.nl of anders 120fm.nl. Ja, op weg naar het 100-jarige jubileum in 2029 werkt een groep toneelliefhebbers toe naar de uitvoering van het stuk Wie draait deur? De voorstelling wordt gespeeld op zaterdag 13 en zondag 14 juni 2026. Dat allemaal uitgevoerd door toneelvereniging Jong Lonneker, moet ik zeggen. En wij spraken daarover met Daya Kurs.
1: Ja, Jong Lonneker is, voor zover mensen het niet weten, is een toneelvereniging die bijna 100 jaar bestaat. En die begon in de tijd dat Lonneker nog een eigen gemeente was. En eigenlijk helemaal om Enschede heen lag. Dus onze leden die komen van Boekelo tot inderdaad Lonneker en die hele streek daaromheen. En in de loop der tijden is de vereniging wat kleiner geworden en wat meer een gezellige vereniging geworden. Maar wij doen elke twee jaar een uitvoering. Afwisselend met bijvoorbeeld de vriendschap. Dat is gewoon een afspraak onderling dat we elkaar niet in de weg gaan zitten. En dit jaar hebben wij een stuk dat zich afspeelt aan de rand van een dorp. In een B&B, waar uiteraard de dorpsverwikkelingen plaatsvinden, maar waar ook gewoon een enorm probleem is door een overval op de juwelier in het dorp met verschillende gasten en een politie die iedereen verdenkt, et cetera. We zijn met een, ik denk, al met al met een 20 spelers. En dit keer doen er een 12-tal mee. En de essentie is eigenlijk dat wij proberen een band te maken tussen het platteland en de gemeente. Dus we hebben zowel Nederlandstalige spelers als Twentsprekende spelers. Ja, nou ja, uiteindelijk is het natuurlijk oorspronkelijk een plattelands gezelschap. En ik denk dat de essentie van Jong Lonneker op dit moment is dat het gewoon een heel gezellige gemeente is. Een heel gezellige gezelschap is waar de rollen en de functies niet zo strikt liggen als in een groter gezelschap.

0: Woonscentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
3: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
2: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
4: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
5: Van fundering tot nok. Van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. In Overdinkel is dinsdagavond een fatbiker door een personenauto geschept op de Hoofdstraat. De auto liep door de aanrijding aanzienlijke schade op. Getuigen melden dat de fatbiker na de botsing opstond en de plaats van het ongeval verliet. Het is onbekend of de fietser gewond is geraakt. De politie onderzoekt de exacte toedracht en waarom de fatbiker is vertrokken. De gemeente Enschede moet in het vervolg in een vroeger stadium met bewoners communiceren over wijzigingen in het busvervoer. Provinciebestuur blijft verantwoordelijk voor de uitkomsten. En vorig jaar ontstond commotie toen wijkbewoners ontdekten dat de bus van Arriva hun wijk niet meer aandoet. De lijnbus keert niet terug, maar de provincie is gevraagd om een alternatieve busdienst. En veteraan Fred loopt een sponsortocht vanwege zijn ervaringen tijdens de diensttijd tussen 1983 en 1998. Hij zag destijds situaties waarin kinderen het slachtoffer werden van oorlogen die door volwassenen zijn veroorzaakt. Specifiek herinnert hij zich kinderen die met ontbloot bovenlijf achter hekken onder schot werden gehouden. Deze blijvende beelden motiveren de veteraan om nu in actie te komen. Kom ik nu in actie voor het weer voor Twente. Vanavond vallen eerst nog wat buien, maar in de loop van de avond trekken de meeste buien wel weg. Komende nacht is een lange tijd droog. Het wordt zo'n 10 graden. En morgen vallen in de ochtend al meerdere buien.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

In 1992 stond dit in de hitlijsten, de Pointer Sisters, Jump For My Love. Daarvoor het laatste nieuws uit jouw regio. Kun je nalezen op onze site 120.nl of anders twentefm.nl. Ja, voor de echte fans van de hardcore kan ik alleen maar zeggen, blijf gewoon even lekker hangen. De 90s music zometeen in de studio. Hij zit al bij mij aan tafel. Turbo Tucker, hoe en wat hoor je allemaal zometeen op deze woensdagavond. Eerst gaan we nog een beetje rockmuziek voor je draaien. Dat doen we met deze band. We gaan naar Den Haag. Dit is Direct.

0: Van Eigen Bodem, Direct en de 90s Kids. Ja, wat ze dus vorig jaar gedaan hebben in de Kuip. En dat kun je ze nageven. Als laatste band in de Kuip staan. En dan ook gewoon 5 keer volle bak, geloof ik, deze Nederlandse band. Woensdagavond, de avonddienst. Tijd voor Stampende Beats uit de jaren 90 hardcore. Bij mij aan tafel, Turbo Tucker. Goedenavond.
1: Goedenavond, goedenavond.
0: Hoe is het?
1: Ja, gaat om meer nog mooi. Ja, helemaal als we mooie burgers gaan lusten, dan zit je er wel goed in, denk ik.
0: Dan gaat het helemaal goed, hè? Ik vind het leuk dat je er bent. Afgelopen januari begon het allemaal voor je.
1: Ja, toen begonnen we op Eurosonic in Groningen. En nu zit ik hier.
0: En hoe is het allemaal begonnen? Vertel eens hem.
1: Ja, het begon allemaal een beetje. Nou, het begon al heel vroeg. Toen ik als jong kelk al van de hardcore muziek hield. En zo opgegroeid ben. En nu mijn eigen beukers aan het maken ben. En dat is echt. Dat is grandioos. Helemaal met het publiek die er goed op reageert. En dat is echt geweldig. Nou, we hebben nou hier zo meteen komt dat liedje Air Max. Ja. Dat is een heel bekend fenomeen.
0: Ik ga natuurlijk, als je er bent, wel even voor je draaien. Natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar vertel eens even, hè. Jaren 90, je zegt lekkere buurman. Wie was nou jouw grote hardcore? Heb je een voorbeeld?
1: Ja, ik heb mijn grote voorbeeld. Dat is mijn favoriete kale man. En dat is DJ Paul Elstak. Ja, dat is echt. Dat is mijn grote voorbeeld. Ik denk dat ik ook verwekt ben met hem beuken tot de speakers, echt waar.
0: Ja. Ben je hem al tegengekomen dan of niet?
1: Nee, nog niet. Nog niet. Maar het liep me wel heel mooi om op een ketting te komen. En om een keer echt om onze kale kop ting over elkaar te staan.
0: Ja, misschien komt dat nog.
1: Wie weet.
0: Maar goed, je was eigenlijk een relatief onbekende, hè, voor januari. Nu razend populair in Twente en de omgeving.
1: Ja.
0: Hoe is dat?
1: Nou, het is echt geweldig. Geweldig om mee te maken. Ja. Ik heb het ene optreden naar het andere optreden komt nou een beetje binnenstroom. En om te zien hoe los het publiek gaat en hoe goed mensen soms kunnen beuken en hoeveel energie daarin zit. Ja, dat is zo prachtig om te zien. Echt.
0: En heb je al, we hadden het al even over Paul Elstak. Hè? Er zijn in de regio natuurlijk nog veel meer bekende hardcore DJ's. Al reacties van hun?
1: Nog niet. Maar laten we het hopen dat komt. Zoals Radical Redemption, die woont hier natuurlijk ook in de buurt. En Engevis komt hier ook in de buurt. En,
0: je kent ze allemaal. Je kent ze in ieder geval allemaal wel.
1: Ik ken ze wel. Maar misschien altijd leuk om een keer collab te doen of zo. Ja.
0: En schrijf jij nou alles zelf, wat je alles maakt? Waar haal je dan de inspiratie vandaan?
1: Ja, we doen het. Ik ben natuurlijk gewoon een mooi gezichtje, hè? Een mooie kale kop. En,
0: kaal ben je wel mooi.
1: Ja, kaal ben ik wel mooi. Ja.
0: Heb je nou ook een echte Oceaan of niet?
1: Een echte Oceaan, een echte uit de 90s. Je zijn er maar 15 van gemaakt.
0: 15 maar?
1: Ja, dat is echt het originele Ozie. Certificaat bij je en alles. Dus,
0: en ook Nike's?
1: Ook Nike's, ja. Ja, de Air Max heb ik ook aan. Ja, de hele outfit en de boeren overal natuurlijk. Ja, kan niet zonde.
0: Dat hoort er allemaal bij.
1: Nee, precies.
0: Maar goed, we hadden het even over jouw inspiratie. Waar komt dat een beetje vandaan?
1: Ja, de inspiratie komt natuurlijk gewoon weg bij de oude hardcore muziek. Bij de Thunderdome, bij alles. En zodoende ook gewoon een beetje mijn eigen muziekjes gemaakt.
0: Je zegt Thunderdome, bestaat dat eigenlijk nog steeds? Die beroemde concerten?
1: Thunderdome bestaat nog steeds. Is nog steeds elk jaar in december. En dan kun je gewoon de hele nacht door lekker haken.
0: En droom je dan stiekem van om dan ook daar op het podium te staan?
1: Dat zou wel heel mooi winnen. Dat is wel heel mooi winnen, ja.
0: Ah, goed, het kan natuurlijk allemaal.
1: Ja, wie weet wat schip strand, hè?
0: Air Max, geen lucht in mijn Air Max. Had je lekker schoenen?
1: Ja, nou, je kent het natuurlijk wel. Je bent de hele avond.
0: Kijk eens, ik heb ze zelf.
1: Oh, kijk. Ja. Je weet er wel van. Je kent het natuurlijk wel. Je bent de hele avond aan de hak. En dan denk je, ben ik nou aan het hak? Of loop ik nou op de hak? En dan kijk je naar beneden. En dan is al de lucht uit de schoen verdwenen. En dan weet je al. Dan moet je die toko opbellen. Dan heb je nieuwe Air Max nodig. Ja, dan is de lucht uit de Air Max.
0: Nou, ik vind het leuk. Ik ga hem gewoon even draaien voor de Twentse luisteraars.

vragen hoe het komt dat ik op de binnenbaan loop. Nou, dat komt van al mijn hakken. Ik hou mijn stappen door het stampen. Ik start te dampen in de stallen.

0: Ja, dat ik graag.
1: Ik wou toch een nieuwe kop.
2: En ik wou nog een stukje aan, hè?
0: Ja, je was nog niet helemaal klaar.
2: Nee, nog niet helemaal.
0: Goed, Air Max dus op deze woensdagavond. Turbo Tucker, hij zit nog steeds tegenover mij. Waar haal je toch in godsnaam die energie vandaan? Ben je nou de hele dag zo hyper of ben je ook nog wel een beetje een rustige type?
2: Nou, zoals je in het liedje al een beetje hoort. Ik sta te dampen in de stallen. Mijn zolen staan op klappen. Dus als ik in de stal aan het werk ben, dan ben ik net zo hard aan het beuken en aan het springen. Okay.
0: Ja. Maar kun je de koeien nog wel een beetje rustig houden dan, of niet?
2: Maar die koeien die gaan er ook wel lekker op, hoor.
0: Ook wel.
2: Ook wel, ja.
0: Het schijnt wel goed te zijn voor de melk, hè, als de koeien dus staan te melken. Kun je dat...
2: Ja, Chris Slagroom van.
0: Is dat zo?
2: Oké. Ja, geschudde koeien.
0: Hey, morgen begint het WK.
2: Ja.
0: We gaan straks jouw nieuwe single gaan we natuurlijk draaien, Koeman. Was dat pure toeval of is dat gewoon bewust dat je dacht van... het WK komt eraan en we moeten dan nog even een lekkere kletser maken?
2: Nou, ik zou het zo vertellen. Ik hoorde wat de naam was van onze bondscoach. En dat is Koeman. En toen dacht ik, hey, ik heb ook wel verstand van wat Queen.
0: Oh ja.
2: Dat perfecte komt eigenlijk niet meer in.
0: 1 plus 1 is 2 natuurlijk.
2: 1 plus 1 is 2. En toen ben ik de studio ingedoken en toen hebben we gewoon een liedje geschreven. Nou, Koeman is eruit gekomen. Koeman. Het is een hartstikke simpel liedje eigenlijk, qua tekst. Ja. Aan je laakan zingen, dan kun je maar meezingen. Zo lastig gaat het allemaal niet.
0: Maar dat gaan we zo meteen allemaal even horen. De nieuw liedje, wat kunnen we de komende tijd nog meer verwachten? Heb je nog wat meer nieuws op stapel staan? Komt er nog een EP of iets dergelijks?
2: Nou, ik ben natuurlijk nog volop bezig met liedjes maken en nieuwe dingen schrijven. En we hebben al wel wat liedjes achter de hand liggen. Die ook in de nakomende tijd gereleased gaan worden.
0: Ja.
2: En heel veel optredens. Heel veel feesten, dak eraf. En heel veel hard beuken springen.
0: Wat voor feesten kunnen we je verwachten? Ja, je net over Hyra.
2: Hyra staat aan de vrijdag. Ja. En 30 juli is in Meppel Dickie Woodstock.
0: Oh ja.
2: Daar sta ik op de donderdag, in de nacht.
0: En nog een beetje in de regio, in de Twente, of dat moet nog komen?
2: In de regio Twente sta ik nog, mag ik nog volop geboekt worden. Dus er zijn genoeg...
0: Bij deze mag je dat even snel doen.
2: Ja.
0: Voor de beste mensen, Turbo Tucker, toch?
2: Ja, Turbo Tucker.
0: Voor een gegarandeerd feest.
2: Gegarandeerd feest, gegarandeerd hak.
0: Super. Hey, ik vond het hartstikke leuk dat je er was. We gaan bijna richting het nieuws van 8 uur. We gaan hem natuurlijk voor je draaien. En ik heb begrepen, het is de eer op het... De Nederlandse radio.
2: Het is de primeur. Dus ik hoop dat hij nog veel meer gedraaid mag worden op de Nederlandse radio. Maar jullie bent de eerste.
0: Dankjewel. Hey, ik wens je heel veel succes de komende tijd. Ik ga je natuurlijk in de gaten houden.
2: Ja, leuk.
0: En als je het leuk vindt, misschien een van het jaar of zo nog een keertje. Of misschien begin volgend jaar met carnaval. Als je weer wat leuks hebt, dan kom gezellig nog even een keer.
2: Vind ik hartstikke gezellig.
0: Wil je hem nog zelf even aankondigen?
2: Ja, nou, lieve mensen van Twente. Hier komt hij dan. Onze Koeman.

0: Jeff Kleuvert, Edwin van der Spar.
1: Oh, de muziek gaat al zachter, hoor ik. Nou ja, ik ga gewoon nog even door, want ik ben nog niet klaar.
0: Jaap Stamgast, Arjen Brommer, Schapie Simons, Giovanni van Bokworst, René van der Geit.
2: Meneer.
0: Donnie van de Kweek.
2: Meneer.
0: Ja, ja, ik ga nog even door. Wacht even, nog twee. Pierre van Hooijdonk. En als laatste, Philip Kokukeluku.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doe zat dan best of zo, die microfoon had zo hoog. Dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
1: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor installatiegroep.
2: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
3: Ja, die is huis nu echt af.
2: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
3: Ah, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
2: Kijk op beterafkozijn.nl, als het echt goed moet zijn.
4: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij.

0: Alpen. Met een groep huurt dan onze almhutten voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Oh nee, mijn ruit. Maar het geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
4: Twente FM Nieuws.
5: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. De zwemmer die gisteren vermist raakte in de Modeplas in Haarlem is overleden. Vanmiddag werd een lichaam gevonden en na onderzoek bleek het te gaan om de vermiste man. Er is uitgebreid naar hem gezocht. Onder meer duikteams van de politie gingen het water in. Ook werd een helikopter ingezet. Vluchtelingenwerk is klaar om met meer mensen te gaan helpen bij de asielopvang in Ter Apel. Ze verwachten dat het daar vanaf vrijdag nog drukker wordt. Het nieuwe Europese immigratiepact gaat dan in. En het zou moeten zorgen dat asielaanvragen sneller worden verwerkt. Maar Vluchtelingenwerk is er niet gerust op. Amerika zegt dat het een Indiaanse olietanker heeft uitgeschakeld in de Golf van Oman. Er is op het schip geschoten omdat het daar niet zou mogen varen. 3 bemanningsleden worden vermist. Tientallen anderen zijn gered. Het schip zou eerder ook al zijn geraakt door een raket. India is boos en heeft Amerika opheldering gevraagd. Het Nederlands elftal heeft voor het eerst getraind in hun thuisbasis Kansas. Er waren veel toeschouwers, vooral Amerikanen. Eentje vertelde dat hij zich nu al verheugt om mee te doen met de fanparade en van links naar rechts te gaan. De burgemeester was er ook. Hij zei dat de fonteinen oranje spuiten op de speeldagen van Nederland. Het weer nog van Weer Online. In Limburg nog pittige buien met hagel, onweer en veel wind. Morgenochtend is het droog. Aan het eind van de middag trekt een regengebied weer over vanuit het westen. En het wordt morgen 17 graden. Tot zover het ANP-nieuws.
6: Dennis Mooij van de ANWB. Geen files in de regio, maar er is wel vertraging op het spoor. Zo rijden tussen Heino en Raalte op dit moment geen treinen door een seinstoring. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
7: Het is lente in Twente.

Ja, Miles Smith samen met Niall Horan. Je hoorde Drive Safe daarvoor de opening van deel 2 op deze woensdagavond. Je hoorde Johnny Hates Jazz, inmiddels 6 minuten over 8. Welkom terug op deze woensdagavond bij de avonddienst. We hebben nog een vol programma. Het komende uurtjes een aantal leuke items nog. De stichting Leendert Vriel die doet een oproep voor vrijwilligers. Zij zijn op zoek naar vrijwilligers voor de hospice. Daarover hoor je straks Isabel Ots. En verder, ja, op 30 augustus... dan is er in Zaasveld weer het cultuurhistorische optocht. Wij spraken daarover met Stijn Rijmert. Dat allemaal onderweg. Zo dadelijk binnen nu en een half uur nog het laatste nieuws uit jouw regio. En natuurlijk ook de beste muziek op deze woensdagavond. Dit is Dua Lipa en Break My Heart.

0: 14 minuten over 8 op deze woensdagavond. Daar reden we met gitaarmuziek. Run to You, Mr. Brian Adams himself, hoorde je bij de avonddienst. De vernieuwde Weemselenbrug in Albergen is officieel geopend. Buurtbewoners, vertegenwoordigers van de Heemkundevereniging en betrokkenen bij de bouw die kwamen bijeen om de oplevering van de brug te vieren. Ja, de brug vervult al jarenlang een belangrijke functie voor inwoners, agrariërs, ondernemers en recreanten. Ja, omdat de oude brug niet langer voldeed aan de huidige eisen, besloot de gemeente van Tubbergen tot vervanging. Meer kun je nalezen op onze site 120.nl of anders twentefm.nl. Ja, op afspraak kun je altijd een kijkje komen nemen in het hospice van de Leendert Vriel. Zij zijn namelijk op zoek naar vrijwilligers voor het hospice. Ja, je wordt ontvangen met een kopje koffie en je krijgt dan ook een rondleiding. Ze zijn dus op zoek naar vrijwilligers. Hoe en wat, dat hoor je van Isabel Ots.
1: Wij zijn op zoek naar vrijwilligers voor zowel het hospice in Enschede als de thuisinzet van Leendert Vriel. Wij bieden zorg en ondersteuning aan mensen in de laatste levensfase. En dat doen we dus zowel in het hospice als bij de mensen thuis. En dat is alleen maar mogelijk met de inzet van vrijwilligers. En momenteel hebben we er een beetje te weinig. Dus vandaar zijn we blij dat we even op de radio mogen vertellen dat we vrijwilligers nodig hebben. En dat we graag willen dat mensen zich... dat ze komen kijken bij ons om te zien hoe dat is. Nou ja, een vrijwilliger die biedt eigenlijk zorg en nabijheid. En ze voeren wel wat lichte zorgtaken uit en ontlasten de mantelzorg. Dus degene, de mensen die op bezoek komen of thuis in de thuissituatie, de partners en kinderen. Gewoon door er te zijn, rust en aandacht te bieden en te ontzorgen. Dus een kopje thee halen voor het bezoek of... even een iets lekkers te eten maken. Het zit hem vaak in hele kleine dingetjes. Ja, nou ja, een van de grootste misverstanden over een hospice is dat mensen denken dat het er altijd heel verdrietig werkt. Er wordt juist heel veel gelachen. En mensen willen juist genieten van de tijd die ze nog hebben in het hospice. Dus het is, de sfeer is eigenlijk heel gemoedelijk en prettig. En heel gezellig. Dus wat we vaak horen van mensen die zich aanmelden voor vrijwilliger... is dat ze eerst denken van oeh, wat spannend allemaal en wat zwaar. En als ze dan een poosje hebben meegedraaid, dan denken ze jeetje, het is hier gewoon hartstikke gezellig en leuk. Ja, we hebben een hospice in Enschede. En de thuisinzet van Leendert Vriel, dat is in Enschede en in Haaksbergen. Nou, ze kunnen zich melden. Ze kunnen alle informatie vinden op de website van www.hospice-enschede.nl. Maar ze kunnen ook mailen naar info@hospice-enschede.nl of gewoon bellen naar 053-475-3040. En dan kunnen ze vragen naar de coördinator.

Even terug in de tijd met de oude rockers van Kiss. Je hoorde Sure Know Something op deze woensdagavond bij Twente FM. Zo dadelijk het laatste nieuws uit jouw regio. Eerst nog even een bescheiden hitje van deze leuke zangeres. Misschien ken je haar nog. Dit is Mabel.

0: of je bestelt gemakkelijk en snel op sledering.nl.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
3: Uw eigen betaalbare droomtuin. Dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. In Overdinkel is dinsdagavond een fatbiker door een personenauto geschept op de Hoofdstraat. De auto liep door de aanrijding aanzienlijke schade op. Getuigen melden dat de fatbiker na de botsing opstond en de plaats van het ongeval verliet. Het is onbekend of de fietser gewond is geraakt. De politie onderzoekt de exacte toedracht en waarom de fatbiker is vertrokken. De gemeente Enschede moet in het vervolg in een vroeger stadium met bewoners communiceren over wijzigingen in het busvervoer. Provinciebestuur blijft verantwoordelijk voor de uitkomsten. En vorig jaar ontstond commotie toen wijkbewoners ontdekten dat de bus van Arriva hun wijk niet meer aandoet. De lijnbus keert niet terug, maar de provincie is gevraagd om een alternatieve busdienst. En veteraan Fred loopt een sponsortocht vanwege zijn ervaringen tijdens de diensttijd tussen 1983 en 1998. Hij zag destijds situaties waarin kinderen het slachtoffer werden van oorlogen die door volwassenen zijn veroorzaakt. Specifiek herinnert hij zich kinderen die met ontbloot bovenlijf achter hekken onder schot werden gehouden. Deze blijvende beelden motiveren de veteraan om nu in actie te komen. Kom ik nu in actie voor het weer voor Twente. Vanavond vallen eerst nog wat buien, maar in de loop van de avond trekken de meeste buien wel weg. Komende nacht is het een lange tijd droog. Het wordt zo'n 10 graden. En morgen vallen in de ochtend al meerdere buien.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl. Dit is de Twente FM, avonddienst.

Hey, van eigen bodem. Rondé in 2015 braken zij door. Ja, inmiddels is het festivalseizoen natuurlijk begonnen. En zij gaan natuurlijk het land door. Veel gevraagd

0: Hey, terug in de tijd natuurlijk met deze hele grote band. Toto hoorde je, Hold the Line, op deze woensdagavond. Ja, de scholieren van Canisius, Almelo en Tubbergen die hebben afgelopen vrijdag uitstekende prestaties geleverd op het NK Volleybal, de School Finals. Met 6 deelnemende teams sleepten zij maar liefst 5 podiumplaatsen in de wacht. 1 Canisius team die kronen zichzelf tot Nederlands kampioen. En zij mogen dus naar het WK in China. En dat is natuurlijk een hele belevenis. Dat alles kun je nalezen op onze site 120.nl of anders 120fm.nl. Ja, de voorbereidingen voor de cultuurhistorische optocht in Zaasveld die zijn in volle gang. Het evenement wordt gehouden op zondag 30 augustus en markeert een dubbel jubileum. Aangezien het zowel plaatselijke kerkgebouw als de optocht zelf al 100 jaar bestaat.
1: Wij zijn inderdaad vanuit de cultuurhistorische optocht zijn we al tijden bezig om alle voorbereidingen te treffen voor de dag 30 augustus. En ja, langzaamaan komt die dag steeds dichterbij. En ja, we hebben wel het gevoel dat wij er klaar voor zijn. Ja, nou eigenlijk is het een beetje een soort van traditie bij ons in het dorp. De eerste editie was inmiddels 100 jaar geleden. Ter ere van de opening van, ja, van onze kerk, van ons kerkgebouw eigenlijk. Dus, en toen is ook de optocht dus voor het eerst geweest. Dus dat is 100 jaar geleden. En tussentijds zijn er eigenlijk, ja, ik geloof, 8 edities geweest, waarvan de laatste in 2010 was. In eerste instantie zou er in 2020 weer een optocht zijn. De optocht is eigenlijk altijd ter ere van een jubileum in het dorp. Bijvoorbeeld de voetbalvereniging of de muziekvereniging of de kerk. Nou, in 2020 ging die helaas niet door vanwege corona eigenlijk. Dus vandaar dat we toen hebben gezegd van we schuiven hem door naar 26. Dit jaar, waarin onze kerk dus 100 jaar bestaat, maar ook de optocht zelf. Ja, je moet je echt voorstellen, kijk, het woord zegt dan optocht en dat is het ook. Maar het is eigenlijk ook gewoon wel een soort van verkapte stratentheater. Wat je echt voor je moet zien is echt, het zijn allerlei oude gebruiken. Wel geleerd aan het, ja, aan het dorpsleven, dus stel je voor het roosjes halen. Maar ook bepaalde typische figuren die hier in het verleden hebben rondgedwaald, als zijn strikken naad en nog veel figuren meer.

Becky G, shower. Ja, als ik zo naar buiten kijk, regent het alweer in ieder geval. Niet dat het de shower hier mee te maken heeft, maar waarschijnlijk een beetje over de douche staan. Maar het is in ieder geval niet droog buiten. Maar goed, het is niet anders. Becky G dus, terug in de tijd, 1992. Hey, het zit er allemaal weer op, deze avonddienst. Wat betreft deze woensdagavond, zo dadelijk na 9 uur. Kun je alles naluisteren op onze site, twentefm.nl. Dan staat alles weer online. Volgende week een nieuwe aflevering. Tot dan.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen, ieder seizoen springlevend.
6: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
7: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
8: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356-810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
9: Een mooie tuin? Buzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Buzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Buzinkbouwmaterialen.eu.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Er is brand geweest in een seniorenflat in Rotterdam-Schiebroek. En daarbij is een bewoner gewond geraakt en die is naar het ziekenhuis gebracht. Andere bewoners moesten hun huis uit. Wanneer ze weer terug mogen is nog niet duidelijk. Er is al 2 keer eerder brand geweest in dezelfde flat, meldt Rijnmond. In Colombia is een Nederlander opgepakt voor drugshandel. Er werd al jaren naar hem gezocht. Hij zat in Suriname en kwam een tijdje geleden in Colombia aan. En daar zit hij nu vast. Nederland gaat om zijn uitlevering vragen, zodat hij hier voor de rechter kan komen. Boeren die verboden bestrijdingsmiddelen spuiten gaan een hogere boete betalen. Niet omdat de wet wordt veranderd, maar omdat deze boetes al jaren niet mee zijn gestegen met de inflatie. Het kabinet gaat dat nu wel doen en daardoor kunnen de boetes met de helft omhoog. Een man die woont op een afgelegen Brits eiland in de Atlantische Oceaan is positief getest op het Hantavirus. Het is niet duidelijk hoe het met hem gaat. Hij zat op cruiseschip Hondius, waar 3 mensen aan het virus zijn overleden. Mensen die met het virus in contact zijn geweest, moeten weken in quarantaine. Het weer nog van Weer Online. Morgen is het in de ochtend vrij zonnig. Later ontstaan buien in het oosten. Het wordt 16 tot 18 graden. Aan het eind van de middag trekt een regengebied uit het westen over. Tot zover het ANP nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
1: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunst of kozijnen? De buurman heeft het ook.
2: Ja, die is huis nu echt af.
1: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
2: Ah, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
1: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
3: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
4: Wil jij 500 euro netto verdienen?
5: Wat?
4: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro.
5: Wow.
6: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
4: Brusje doet meer met je.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
8: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. In Overdinkel is dinsdagavond een fatbiker door een persoonauto geschept op de Hoofdstraat. De auto liep door de aanrijding aanzienlijke schade op. Getuigen melden dat de fatbiker na de botsing opstond en de plaats van het ongeval verliet. Het is onbekend of de fietser gewond is geraakt. De politie onderzoekt de exacte toedracht en waarom de fatbiker is vertrokken. De gemeente Enschede moet in het vervolg in een vroeger stadium met bewoners communiceren over wijzigingen in het busvervoer. Provinciebestuur blijft verantwoordelijk voor de uitkomsten. En vorig jaar ontstond commotie toen wijkbewoners ontdekten dat de bus van Arriva hun wijk niet meer aandoet. De lijnbus keert niet terug, maar de provincie is gevraagd om een alternatieve busdienst. En veteraan Fred loopt een sponsortocht vanwege zijn ervaringen tijdens de diensttijd tussen 1983 en 1998. Hij zag destijds situaties waarin kinderen het slachtoffer werden van oorlogen die door volwassenen zijn veroorzaakt. Specifiek herinnert hij zich kinderen die met ontbloot bovenlijf achter hekken onder schot werden gehouden. Deze blijvende beelden motiveren de veteraan om nu in actie te komen. Kom ik nu in actie voor het weer voor Twente. Vanavond vallen eerst nog wat buien, maar in de loop van de avond trekken de meeste buien wel weg. Komende nacht is een lange tijd droog. Het wordt zo'n 10 graden. En morgen vallen in de ochtend al meerdere buien.
7: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Luister voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
6: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
5: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: Zoek je al tijden dat ene motoronderdeel? Aanstaande zondag is er naast de reguliere markt ook een bromfiets- en onderdelenmarkt in Weerselo. Vanaf 12 uur show en verkoop van bromfietsen, motoren en onderdelen. Vind je misschien net dat ene onderdeel. Kom je met een bromfiets, heb je zelfs gratis entree. Weerselozemarkt.nl.
10: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
11: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. De marechaussee heeft een reservist opgepakt voor wapenhandel. Bij hem thuis in het Gelderse West-Betuwe werden wapens, munitie en zwaar vuurwerk gevonden. In een loods lagen nog meer wapens en onderdelen daarvoor. Ook werden er materialen gevonden waarmee je zelf munitie kunt maken. In Barcelona is de paus bezig de hoogste toren in te wijden van de Sagrada Familia, de wereldberoemde kathedraal van architect Gaudi. Eerst leidde hij binnen de mis en daarna ging iedereen naar buiten voor de plechtigheid. De Jezus-toren is de hoogste en is pas sinds kort klaar. De bouw duurt al meer dan 100 jaar. Het busongeluk in Duitsland, waarbij een jongen van een jaar of 8 is omgekomen, gebeurde tijdens een schoolreisje, meldt RTL Nieuws. De bus vervoerde een klas met basisschoolleerlingen en botste op een stilstaande stadsbus in de buurt van München. 2 andere kinderen en een leraar raakten zwaar gewond. Er is een nieuw wereldrecord 24 uur windsurfen. Het oude record stond op bijna 700 kilometer, maar is nu verbroken met bijna 70 kilometer meer, meldt Omroep Zeeland. Het record werd verbroken bij de Brouwersdam. Er werd ook geld mee ingezameld voor het goede doel. Het weer nog van Weer Online. Morgenochtend vrij zonnig, later buien in het oosten bij een graad of 17. Aan het eind van de middag morgen trekt een regengebied weer over uit het westen. Tot zover het ANP nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: fundering tot nok. Van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lützer Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waan je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lützer Alm. Reserveer je nu via lützeralm.nl.
3: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. In Overdinkel is dinsdagavond een fatbiker door een persoonauto geschept op de Hoofdstraat. De auto liep door de aanrijding aanzienlijke schade op. Getuigen melden dat de fatbiker na de botsing opstond en de plaats van het ongeval verliet. Het is onbekend of de fietser gewond is geraakt. De politie onderzoekt de exacte toedracht en waarom de fatbiker is vertrokken. De gemeente Enschede moet in het vervolg in een vroeger stadium met bewoners communiceren over wijzigingen in het busvervoer. Provinciebestuur blijft verantwoordelijk voor de uitkomsten. En vorig jaar ontstond commotie toen wijkbewoners ontdekten dat de bus van Arriva hun wijk niet meer aandoet. De lijnbus keert niet terug, maar de provincie is gevraagd om een alternatieve busdienst. En veteraan Fred loopt een sponsortocht vanwege zijn ervaringen tijdens de diensttijd tussen 1983 en 1998. Hij zag destijds situaties waarin kinderen het slachtoffer werden van oorlogen die door volwassenen zijn veroorzaakt. Specifiek herinnert hij zich kinderen die met ontbloot bovenlijf achter hekken onder schot werden gehouden. Deze blijvende beelden motiveren de veteraan om nu in actie te komen. Kom ik nu in actie voor het weer voor Twente. Vanavond vallen eerst nog wat buien, maar in de loop van de avond trekken de meeste buien wel weg. Komende nacht is het een lange tijd droog. Het wordt zo'n 10 graden. En morgen vallen in de ochtend al meerdere buien.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar ik kan hem ook gewoon lager zetten.

0: pagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
3: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
4: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
5: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
0: Twente FM Nieuws.
7: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Op meerdere plaatsen in Noord-Ierland zijn weer gewelddadige rellen uitgebroken. Onder meer bij een hotel voor migranten. De politie probeert dat te beschermen. Een man uit Soedan viel maandag iemand aan met een mes. Het slachtoffer is een oog kwijt. Premier Starmer zei dat het leek op een poging tot onthoofding. In een debat over Israël heeft de VVD zich toch uitgesproken tegen nieuwe Joodse nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Door die nieuwe dorpen wordt meer land afgepakt van de Palestijnen en het is tegen de afspraken. Eerder dit jaar zei de VVD alleen dat ze bezorgd was, maar wilde het niet veroordelen. Vrouwen die vaker biologische groenten en fruit eten hebben een lager risico op borstkanker, blijkt uit Frans onderzoek. Een mogelijke verklaring kan zijn dat in biologische producten minder bestrijdingsmiddelen zitten. Deskundigen vinden wel dat meer onderzoek nodig is om zeker te weten dat er een verband is. En in de Amerikaanse stad Orlando had een uur geleden een oefenwedstrijd moeten beginnen tussen Engeland en Costa Rica. Maar er viel een enorme stortbui waardoor het veld onder water kwam te staan. Het onweerde ook, waardoor fans een veilige plek moesten zoeken. Rond deze tijd wordt een nieuwe poging gedaan om te voetballen in Florida. Het weer van Weer Online. In Limburg vallen nog pittige buien met hagel en onweer. Op andere plaatsen is het droog. Vannacht kan overal een buitje vallen. Morgen begint vrij zonnig, maar later opnieuw buien. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker. Ja.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. De Franse zanger Patrick Bruel wordt verdacht van verkrachting en aanranding. Hij werd maandag opgepakt en zegt dat hij onschuldig is, maar hij werkt wel mee aan het onderzoek. Bruel zou zeker 13 vrouwen hebben verkracht en misbruikt in Frankrijk, Zwitserland en België. Het zou zijn gebeurd tussen 2010 en 2019. In Ter Apel liggen tablets klaar om asielzoekers vanaf vrijdag sneller door de aanmeldprocedure te helpen. Vrijdag gaat ook het nieuwe Europese asiel- en migratiepact in. Er zijn meerdere moeilijke stappen verdwenen uit de aanmelding, waardoor het sneller moet gaan. Maar asieladvocaten vrezen ook meer fouten en rechtszaken. Het loont vanaf volgende maand een stuk minder om te tanken in Duitsland. De accijnskorting die Duitsland invoerde om benzine en diesel betaalbaar te houden verdwijnt na deze maand, volgens de Duitse krant Bild. De 17 cent korting per liter werkte goed, maar het is volgens de regering te duur om de korting langer te blijven geven. En Orgel Joke gaat misschien naar het WK voetbal. Ze is gevraagd om op te treden als het Nederlands elftal de volgende ronde haalt. Tegen RTL Boulevard zegt ze dat ze dacht dat het een grap was. Het is nog niet zeker of Orgel Joke ook echt kan gaan. Ze is gisteren gevallen en heeft 6 hechtingen in haar oor en een scheurtje in haar elleboog. Het weer van Weer Online. In het hele land kan een buitje vallen. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen begint vrij zonnig. Later op de dag opnieuw buien. Het wordt 16 tot 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan gewoon wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlagon, hè, in Oortmarsen.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsen.
3: Ja. Het is eigenlijk, moet dat altijd 8 vrijgezellen jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Vluchtelingenwerk is niet overtuigd dat de aanmelding in Ter Apel sneller gaat vanaf vrijdag. Er worden moeilijke stappen geschrapt uit de procedure en er worden straks vragen ingevuld op een tablet. De antwoorden worden langs meerdere Europese richtlijnen gelegd. Advocaten zijn bang dat er meer fouten worden gemaakt en dat er rechtszaken komen. Voor het eerst in 20 jaar is het aantal buitenlandse studenten in Nederland gedaald. Vooral uit Duitsland en China komen er minder studenten. Dat kan deels komen doordat Chinese universiteiten steeds beter worden. Ondanks dat er minder Duitsers naar Nederland komen, blijft dat wel de grootste groep, met daarna Italië en Roemenië. Amerika houdt zich aan zijn woord en is begonnen met aanvallen op Iran. Het is volgens Amerika een reactie op de voortdurende agressie van Iran. Er zijn explosies geweest in de buurt van de straat van Hormuz. Gisternacht heeft Amerika ook al aanvallen uitgevoerd nadat een Amerikaanse helikopter was neergeschoten. En de Franse zanger Patrick Bruel zou tussen 2010 en 2019 zeker 9 vrouwen hebben verkracht of aangerand. 3 vrouwen zouden zijn misbruikt tussen 1997 en 2001. Bruel is maandag opgepakt voor die verdenkingen. De zanger ontkent alle beschuldigingen en zegt volledig mee te werken aan het onderzoek. Het weer van Weer Online. In het hele land kan een buitje vallen. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen begint vrij zonnig. Later op de dag opnieuw buien. Het wordt 16 tot 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dank je wel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: Twente.nl/luister. Twente FM nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. De politie in Noord-Ierland heeft het waterkanon gebruikt om groepen demonstranten uit elkaar te drijven. Voor de tweede avond op rij was het onrustig na een steekpartij maandag in Belfast. Een man uit Soedan stak iemand neer die daarbij een oog verloor. Dinsdagavond waren de rellen zo erg dat gisteren veel winkels en restaurants dichtbleven. Het aantal buitenlandse studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Meestal komt er elk jaar zo'n 10-20% bij. Vooral uit Duitsland en China kwamen minder studenten naar ons land. Het aantal studenten dat vanuit India en Spanje naar Nederland kwam steeg juist iets. Iran heeft de straat van Hormuz gesloten na nieuwe Amerikaanse aanvallen. Ze zouden ook twee schepen hebben aangevallen die er doorheen probeerden te varen. Dat lot wacht ook andere schepen die hetzelfde proberen, waarschuwt Iran. Amerika heeft het zuiden van Iran onder vuur genomen, omdat Iran ook blijft aanvallen. En de benzineprijzen in Duitsland gaan volgende maand weer flink omhoog. De Duitse regering stopt dan met de accijnskorting op benzine en diesel. Nu geldt er nog een korting van 17 cent per liter. Dat heeft goed gewerkt, zeggen ze in Berlijn, maar het kost de Duitse schatkist ook heel veel geld. En daarom kan het niet te lang blijven duren. Het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen droog, maar er kan plaatselijk een buitje vallen. De dag begint nog zonnig, maar aan het eind van de ochtend in het oosten regen. 'S Middags regent het in het hele land. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente.